0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Distortion.

0: Distortion. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. King Distortion.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg, later vandaag in Marokko. En dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Makkelijk retour.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit?

0: Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media, die met dat bericht komen, weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.
3: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Kink.
4: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
5: We zitten er midden in. Waarin? In het midden van de week.
6: Goedemorgen.
5: Het is woensdag. En dus zitten we er midden in. En dus is het ook tijd voor hetgeen wat inmiddels al een beetje een traditie is geworden. En dat is namelijk dat wij hier in de ochtendshow keihard in de ochtend alvast een beginnetje maken om de week door midden te zagen. En dat doen we dan ook met verven. En dan duurt de dag nog lang en dan is het zo dat jullie de rest van de dag deze kleine inkeping aan het begin van de dag verder door mogen zagen tot vanavond 12 uur. Want dan hebben we de week officieel doormidden gehengst. Het is de woensdagsaflevering van Keihard in de Ochtend, 5 augustus 2026. En traditioneel onderhand kijken we naar vanavond. Wat staat er vanavond allemaal op het podium? Ik zie in het grenswerk in Venlo Alien Ant Farm. Een zomertour al daar. In het Musicon in Den Haag. Misery Index samen met Carnation en Mancuerda. Ik zie Whiff Sniffer met bands aangekondigd. Mephistosheles. Green Milk for the Planet Orange. Oh, Green Milk for the Planet Orange. Goeie bandnaam, pas net op het doekje. Als je dat als achtergrondbanner hebt. En vanavond, ja, je moet elke mogelijkheid aangrijpen, denk ik, om Opeth te kunnen draaien. Dus vanavond, Tivoli Utrecht, is Opeth. Het is uitverkocht. En daarom, maar eigenlijk hadden we dat sowieso gedaan, draaien we ze nu ook in de ochtendshow. Opeth en een nummer die ik niet zo vaak hoor, Benighted.
3: Keihard in de ochtend met Mike Arns, Kink Distortion.

Jesus Built Me a Hot Rod. Je hoorde natuurlijk Ministry, King Distortion, Cat in de ochtend, Goedemorgen. En daarvoor hoorde je nog Opeth. Van eigenlijk stiekem wel mijn favoriete album van Opeth, Still Alive. De track Benighted, omdat ik die al lang niet meer had gehoord. En ik had er zin in. Zo makkelijk is het. Tijd gehoord voor wat nieuwe muziek in Keihard in de ochtend. Afgelopen weekend heb ik weer diverse albums geluisterd. Waaronder Still van Finster Forst. En Finster Forst is een band uit het Schwarzwald, Duitsland. Ze maken een mengelmoes tussen folk en black metal. Maar af en toe wijken ze daar ook weer flink van die lijn af. Ze staan bekend om hun epic tracks. Echt nummers van tussen de 11 tot misschien wel half uurtje. Dat is niet de track die ik nu ga draaien, hè? Want anders kunnen we gelijk naar de reclame en de nieuws. Dat gaan we niet doen. Maar dat nieuwe album, Still, is echt een fantastische plaat. Als je tijd hebt, ga ervoor zitten. Zet hem op je koptelefoon. Daar komt hij het best tot zijn recht. En ik heb wel gekozen om een compacte track van dit album te gaan laten horen aan je. Ik ben zeer enthousiast over het album Still. En daarom heb ik ook deze track nu gekozen om te draaien. Knie nieder. En knieën nieder betekent natuurlijk letterlijk knielen op je knieën. Iets wat Peter R. de Vries nooit zou doen, hè? Kneel down, never. En veel mensen met hem. Maar dit nummer, daar gaat het wel over, van Finster Forst. En je hoort hem nu als nieuwe track hier in Keihard in de ochtend. Van het album Still, Finster Forst, en Knie nieder.

Flotsam & Jetsam en Harvesting the Hate. 28 augustus komt het nieuwe album uit, Rats in the Temple. Mocht je die hebben gekocht, je komt thuis, je laat de naald in de plaat vallen zo. Dan is dit de eerste track die je gaat horen, want het is de opener van het nieuwe album van Flotsam & Jetsam. Straks in Keihard in de Ochtend op King Distortion, nieuw single nog van Insomnium. Coverdale Page komt eraan en Sepultura Arise. Maar nu eerst nog Deftones en Rocket Skates.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Venraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden. Want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat levert extra risico op. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot 19.000. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev een omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
3: Kink Distortion.

We moesten er lang op wachten. We dachten dat het al lang zou gebeuren. Samenwerking tussen Whitesnake, zanger David Coverdale en Led Zeppelin gitarist Jimmy Page. Het album heette Coverdale Page, kwam in 1993 uit. En van dat album hoorde je Shake My Tree. Zometeen een single van Lacuna Coil, die heet Gravity. En dan denk je dat het over zwaartekracht gaat. Is niet zo. Het gaat over de emotionele kracht die je naar beneden trekt wanneer je worstelt met een depressie of onzekerheid. En soms moet je dat meemaken om daarna weer overeind te komen en weer 10 stappen vooruit te kunnen zetten. Dat wilden ze graag laten zien. Ik heb het over Lacuna Coil en Gravity. Nu eerst de nieuwe single van Insomnium, Gleam in the Black.

0: zwaartekracht, maar dan op de manier van Lacuna Coil. Gravity, keihard in de ochtend. King Distortion, goedemorgen. Straks na 8 uur laat ik weer een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke plaat het is. Dat doe je gewoon voor je eigen lol, voor je eigen plezier. Verder nog muziek van Lamb of God, Hatebreed. En we beginnen zo dadelijk met Iron Maiden en Aces High. En dit is nog Fit for a King.
1: Ones and zeros fill my eyes.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingen.

0: broodjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion. In de ochtend. Kink.
2: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Into Oblivion, titeltrack van het laatste album van Lamb of God. En zo heet de track dan natuurlijk ook Into Oblivion. Goeie plaat trouwens van Lamb of God. Daarvoor nog Aces High van Iron Maiden. Ik laat zo meteen een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke plaat het is. Ik ga er natuurlijk ook een track van draaien. En dat doen we iedere woensdag. Misschien is het al een beetje gemeengoed geworden. Iedere woensdag om deze tijd doe ik dat. En het is ook al denk ik wel bekend dat er geen prijs aan verbonden is. Het is puur voor je eigen lol, je eigen juichmoment. Dat je zelf zoiets hebt van, yes, ik ben veel slimmer dan ik dacht. Nou, dat moment komt zo dadelijk misschien wel voor jou voorbij. Dat zometeen. Welke plaat heb ik uit mijn platenkast laten vallen? Zit hier nu in mijn cd-speler. Nu eerst nog een band uit Utrecht. Die ik heb ontdekt toen ik nog de keiharde podcast deed. Ik heb ze toen ook uitgenodigd nog in de studio. We hebben daar een heel leuk gesprek mee gehad. Ze hebben een aantal leuke EP's gemaakt. Maar er is op dit moment niets meer terug te vinden. Dus ik hoop dat ze nog bestaan en nog nieuw werk gaan uitbrengen. Ik heb het over de Utrechtse band Velveteen Rabbit. En dit is de track van hun My Stitches Itch.

0: Heerlijke rauwe gekkigheid van Velveteen Rabbit. My Stitches Itch.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je plaatkast gevallen?
0: Elke woensdag rond deze tijd neem ik een plaat mee uit mijn studio. En die is dan in mijn platenkast gevallen. Je mag raden welke het is. Ik ga hem omschrijven. En daarna ga ik natuurlijk een track van deze plaat draaien. Ik heb het vandaag over een derde studioalbum van een Engelse. En ze noemen het dan een extreme metal band. Derde album uitgebracht op 5 mei 1998. Plaats opgenomen in de periode januari-maart 1998. In de DEP International Studios / Abattoir Studios in Birmingham, Engeland. En het werd opgenomen voor Music for Nations label in Europa. En het Mayhem platenlabel in Amerika. Producers van de plaat zijn Jan-Peter Genkel. En misschien is het gewoon op zijn Engels een Jan-Peter Genkel. En de band zelf. Misschien heb je al een idee. En ben je nu heel hard in je auto, of je fiets, of je trein, of je bus, of gewoon op het werk aan het schreeuwen. En als ik nu zeg dat de plaat is gebaseerd op de zogenaamde Hongaarse Blood Countess Elizabeth Bathory, dan heb je al een idee. En als er dan ook nog een guest appearance is van actrice Ingrid Pitt, die Bathory speelt op deze plaat, misschien weet je het dan wel zeker. Derde plaat van deze band. Ik ga even naar het artwork van deze cd. Je ziet een badkuip. Daar zit een dame in met zwart haar. Die kijkt een beetje doemig in de lens. Het is een tekening trouwens, hè? Maar die kijkt een beetje doemig zo in de lens. En ze zit in een bloodbath. In een bad vol met bloed. Bovenaan staat de naam van de band. Onderin staat de titel van deze cd. Dan gaan we nog even de line-up van de band noemen. Ik ga niet alle problemen oplepelen die tijdens het opnameproces zijn gebeurd. Ruzie met bandleden die na dit album dan de band weer gaan verlaten. De band bestond uit Sarah Jezebel Diva op backing vocals. Nick Barker op drums, laatste plaat dat hij meedoet trouwens. Lecter op keyboards. Robin Graves op de bas. Giant Pyrrhus op gitaar. Stuart Anstis op gitaar. En Danny Philp op de vocals. Je weet het nu 1000% zeker. Vandaag uit mijn platenkast gevallen. Cradle of Filth. Cruelty and the Beast. En daar gaan we ook een fantastische track van draaien. Dit is Cradle of Filth. Van Cruelty and the Beast. Cruelty brought 3 orchids.
2: Hear me now. All crimes should be treasured if they bring thee pleasure some.

0: Uit de categorie Lekker Lomp, de nieuwe single van Hatebreed, Kill Count Increase. En het nieuwe album heet Fatal Paradox. En dat verschijnt op 6 november. Zo dadelijk, op King Distortion, keihard in de ochtend, heb ik live muziek van Journey voor je. Cannibal Corpse, de grote dikke ikketip van deze week, Tony Iommi. En System of a Down.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venra in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
18: King Distortion. King Distortion.

0: Ik weet nog goed dat ik deze plaat ooit voor het eerst hoorde in een club in Nijmegen. Dat ik echt dacht, what the is this? Waanzinnig vond ik het. Chop Suey, System of a Down. Kijk even naar het verleden. De natste augustus, daar heb ik heb enorm behoefte aan regen. Ik denk, de eerste dag dat er weer enorme stortbuien regen gaan vallen, ga ik hier bij mijzelf achter in de tuin, gewoon midden in de tuin staan en laat mezelf helemaal drijfnat regenen. Echt zin in. Maar goed, de natste 5 augustus ooit, die was op 5 augustus 1943. Er viel toen bijna 29 mm neerslag. Dat is allemaal leuk, maar jij wilt weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat onze enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...21,5 graden.

heerlijk je badkamer uitkomen, een kopje koffie pakken en Cannibal Corpse op je oren hebben. Je hoorde Inhuman Harvest. Zometeen wat minder leuk nieuws over zanger Glenn Hughes. Nu eerst nog de grote dikke ikketip van deze week, Tony Iommi. En natuurlijk World Alone.

Deze week hoor je hem iedere dag in Keihard in de Ochtend. Tony Iommi en World Alone. De grote dikke ikketip van deze week. Ja, en toen kwam er gisteravond wat minder leuk nieuws uit het rock and metal circuit. Want het gaat niet zo goed met Glenn Hughes, met zijn gezondheid. Hij heeft besloten om te stoppen met toeren en met live optredens. Dat maakte hij gisteren dus bekend. Dat hij zich helemaal terugtrekt uit het live circuit. En dat is op advies van zijn arts. Hij moet een hartoperatie ondergaan en alle geplande concerten zijn daardoor geannuleerd. Hij zegt, ja, ik vind het een enorm moeilijke beslissing, maar mijn gezondheid gaat toch wel voor. En hij wil zich richten op zijn herstel. En in januari was er al een aantal afzeggingen van concerten in Amerika. En toen zou het gaan om een klein gezondheidsprobleem. Nou, dat is dus iets groter gebleken dan gepland. Glenn Hughes moet helaas stoppen met toeren en live optredens. Wat een verhaal. Dit is Keihard in de Ochtend. Het was eigenlijk Keihard in de Ochtend, want het is alweer afgelopen. De aflevering van woensdag. En morgen zijn we er natuurlijk vanaf 7 uur weer met een hele nieuwe Keihard in de Ochtend. Met daarin een verhaal van Metal Wim over de band Overkill. Dat morgen. Veel plezier nog met de muziek op King Distortion. Gemaakt of voor u samengesteld door Cas. Maar zijn vraag is, wie is Cas? Nou, dat is Cassette. De Cassette bepaalt wat jij allemaal hoort. 24 uur per dag op King Distortion. En dat doet hij geweldig goed. Morgen dus weer een nieuwe Keihard in de Ochtend. Zometeen nog Velvet Revolver voor je. Maar nu eerst Glenn Hughes. Ik kon niet nalaten om toch dan ook een track van Glenn te draaien. Van zijn laatste album Chosen is dit de titeltrack. Chosen. Maakt er een schitterende woensdag van. En tot morgen.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Venray. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de

0: wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Kink. Distortion.

0: bij Belsimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn 2 vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

But I swear he just won't answer me. I'll call on him.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee, Plus.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat

0: te 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. Twee anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn twee politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gekkie anders doet.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: King. You gotta recognize Distortion.

0: voordeel.
1: Aldi.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
0: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden, zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: King. Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de

0: en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee twee Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten vier andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn twee minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met

I'm gonna be

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag vereideld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de bruggen op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Yes. King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: King Distortion. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt.

0: een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn twee drones gezien. Eén werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen.

0: leningen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: weer met een gloednieuwe aflevering van De Loodzware Jongens. De radioshow hier op Kinderstoortjes, waarbij alles draait om de Nederlandse metal scene. Elke week hebben we een gast. En dat is deze week niet anders. En wie die gast dan is, dat ga je zo horen. Maar eerst even naar mijn vaste tafelgasten. Aan mijn overzijde,
1: hallo.
0: Rutger van Noordenburg. Deze week, gitarist van Pestmens.
1: Is dat niet goed?
0: We hebben allemaal varianten.
1: Noordenburg, hey.
0: Noordenburg is deze week. En aan mijn linkerzijde, de uber senior en levende legende van dit gezelschap.
2: Levend
0: nog steeds. Van de Dutch Metal Legends, af en toe zou ik niet zeggen. Maar er, onze eigen Rick Bouwman.
1: Niet gewoon als onze...
2: Wat wil je nou zeggen?
0: Wat wil je... Komt er met de belediging maar door?
1: Keith. Ja, dat is onze Keith gewoon.
0: Zeker. Onverwoestbaar. En immer aan het hoofd zittend van de Dutch Metal Knights of the Bar Table.
1: Oh.
0: Onze concertspecialist, daar zit hij. Zal ik nou trouwens een post...
1: En tegenover mij zit onze eeuwig klinkende Ernst Achermann.
0: Dank. Hey, zal ik nou een post voorbij komen van Marder... dat jullie het nieuwe album of zo aan het beluisteren waren?
2: Ja. Dat zag je,
1: Ben je dat kort van stof?
0: Ja, heerlijk. Dan gaan we snel door. Ja. Maar is het helemaal geschreven dus?
2: Ja, we zijn bijna klaar met de opnames en we hebben ook al een release datum gepland.
0: Oh, aha. En voor de rest wil je niks zeggen?
2: Ik vroeg het even aan het label. Zeg, gaan we nou een hele gave post maken dat we het overal kunnen publiceren in de pers? En zo? Nee, even wachten nog.
0: Dus doe
1: ik
0: maar hier.
2: dat doe ik. Ik doe het zeker wel een keertje hier, maar nu nog even niet.
0: Nu nog even niet.
2: Jullie in ieder geval. Jullie.
0: Hey, en wordt hij nou beter dan de vorige plaat?
2: Ja.
0: Zeg nou eens een keer nee. Zou heerlijk zijn.
2: Nee, natuurlijk.
0: Ja, hij wordt weer beter.
2: Ja.
0: Waar is het plafond van jullie, joh?
2: Dat weet ik nog niet. Hebben we er niet bereikt?
1: In de ethisch is het plafond.
0: Wauw.
2: Nee, maar goed, ik denk wel dat hij... Hij wordt wat heavier.
0: Heavier?
2: Oh. Ja.
0: Gaat erop grunten.
2: Dus, dat doet hij ook op deze plaats.
0: Hij heeft les gehad in onze uitzending.
2: Door die loodzware jongens zijn we helemaal beïnvloed.
0: Ik kan het ook.
2: Absoluut.
1: Ja, ik hoorde dat je druk op je anus moet voelen als je grunt. Dat vond ik juist. Dat was een tip.
2: Ik was er niet zo goed in. Mijn aanstond stond gewoon heet
1: ik al. Veel te veel zeggen.
2: Ik kreeg die lucht niet naar boven.
1: Ik wil veel te veel zeggen, ik doe het niet. Oké.
0: Goed. We gaan door. Ja,
2: we zijn er weer.
1: Jezus, het kan nou meer lager.
0: Hij komt er dus aan.
2: Ja, hij komt er al, we zijn er hard mee bezig. En Jori, die gaat het produceren. Die kent Rutger natuurlijk.
0: Jori. Hogeveen.
2: En de eerste...
0: Die had er zin in.
2: Beginnende mixjes waren al binnen.
0: En die heeft er zin in, kennelijk.
2: Hij heeft er zin in.
0: Nou, dat verbaast me.
2: Ja, ik denk dat het echt vet
0: is. Heel veel werk.
2: Wordt leuk.
1: Maar Jori is echt... Dan krijg je echt een vette mix, hoor. Vind ik echt tof. Heel weinig mensen kennen
0: hem. Zelfs Marder?
1: Hij is heel goed.
2: Het is wel voor hem wat anders. Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, maar de Pestilence was voor hem ook iets heel anders.
2: Wat ik al heb gehoord, was veelbelovend.
0: Veelbelovend. Nou, helemaal leuk.
1: Sweet.
0: En we hebben het ook verpletterende cijfers met de loodzware jongens in 2024.
1: Ik zag het.
0: Ik was helemaal...
1: Heb je gewoon gefotoshopt?
0: Nee, echt niet. Nee.
2: Dat komt uit je Spotify Wrapped of zo. Kwam dat daarvan?
0: Ja, ik word een beetje moe van al die Wrapped dingen. Je wordt een beetje dood gegooid. Ik dacht, zou ik wel posten of niet? Maar toch, voor mij kon hij ook niet verder. Hij is toch echt max stond hij volgens mij.
1: Precies, ik weet, hij ging tot 999%.
0: Ja, precies.
2: 999% meer luisteraars dan vorig jaar.
1: Kan twee dingen betekenen.
0: Ook al hadden we er één, hebben we nu toch 1000.
1: Ja, precies.
0: Dat is niet verkeerd.
2: Nou, hadden we sowieso meer dan één. Want ik luisterde altijd.
0: Oh, dat is waar, ja.
2: Maar, jij ook?
0: Het verrast mij op zich wel dat het gewoon 1000%... 999...
3: Ik vond deze beter.
0: Oh ja, iemand had hem omgedraaid inderdaad. Ja,
2: met 666%.
0: Keurig. Zou ik ook voor tekenen trouwens.
2: Ook heel gaaf.
0: Ja. Zullen we er volgend jaar op mikken?
3: Ja.
0: Kijk, dat we kunnen uitkomen.
1: Ja, zodat we omlaag mikken deze keer.
0: Ja, op 666.
1: Wel slim trouwens.
2: Dat zal heel knap zijn.
0: De lijn kan niet stijlen, jongens.
2: En... CK followers, hè? 2000 followers. Wat we eigenlijk wilden halen eind is, hè? We hebben toch nu al bereikt.
0: Ik weet vorig jaar nog. Toen
1: hadden we er dus in. Dat is het.
0: Jazeker.
2: Rutger wilde toen al 5.000 halen. Ja, die ging wel erg hard van stapel.
1: Ja, hoezo?
0: Aim high, zei hij.
1: Ja, het schiet gewoon niet op.
0: En dat moeten we nu ook een beetje doen. Volgend jaar 100.000. Eén high. En hij haalt het misschien niet, oké. Okay, maar ja, we gaan het zien. Wij gaan naar een nummer toe van onze gast. Nou, dit is echt niet helemaal goed. Ja. Hij speelt op dit nummer. Oh. En hij heeft ook net een tour achter te kiezen. En hij zit hier nog een beetje bij te komen van die tour. Ja. En dan moet hij zeker bij ons even langskomen.
2: Hij is nog een beetje bleekjes, ziet
0: hij
2: hoor.
0: Dat wel, maar ondertussen kan hij er even bij komen met dit prachtige nummer. En kan hij zichzelf horen spelen. Hoe lekker is dat?

0: Wauw, ja, ja, en die solo, ja, ja, hè?
1: De solo. Hoor je gehaald het om, hè?
0: Fuck, de rest geloof ik wel, maar die solo, man. Solo,
2: maar die gitarist is niet zo goed.
3: Ze zijn een hele vervelende kerel ook.
0: Dat wel, dat wel. Zullen we ze voorstellen? Ja, van jongs af aan groeide hij op met muziek in zijn bloed. Geïnspireerd door een legendarische vader en gedreven door een ontembare passie. Ik heb het niet zelf bedacht, hè? Hij schitterde wereldwijd op de grootste podia, van symfonische metal tot virtuose solo's. Zijn gitaarspel is zowel technisch indrukwekkend als emotioneel meeslepend. Een muzikale chameleon met een indrukwekkende cv. Klaar om zijn verhaal met ons te delen? Geef warm applaus voor Timo Sommers!
3: Ja, ja.
1: Oh, man.
0: Leuk je bent, Timo.
1: Dankjewel.
4: Gaaf, man.
1: Leuk dat, ja, dat ik er ben.
0: Word je vaker zo aangekondigd?
1: Nee.
0: Deze...
1: En ik ben jij in te huren?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Voor feesten en partijen.
1: Ja, zeker. Ja, ik in de week, gewoon.
0: Zeker, zeker.
1: Voor elke live show.
0: Ik wil je even appen. En dat je eventjes, ja, even zo'n motivatie-dingetje.
2: Hij moet er meer mee doen, hè?
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk wel misschien.
1: Talent, hè, die Engels.
0: Dan moet ik zeggen dat de tekst, dat is dan van ChatGPT. Dat is mijn hulp.
1: Ja.
0: En steun en toeverlaat. Maar inderdaad, ik probeer er een beetje van het niemandalletje en toch iets van te maken.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Nou, dat is heel fijn. Het voelde wel heel oprecht.
0: Zeker, en dat is ook zeker ook zo bedoeld.
2: Hè? De luisteraar ziet zijn hoofd er ook niet bij schudden, hè? Maar dat is wel vet.
1: Ja, nee, hij maar ik krijg bijna tranen wel.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Hey, jij, waar kom je eigenlijk vandaan helemaal?
1: Ik kom uit Waalwijk, ben ik geboren.
0: Waalwijk?
1: In Waalwijk, ja.
0: Aha, dus je moest een stukje hier naartoe rijden?
1: Nou, ik woon sinds kort in België.
0: In België?
2: Ja, België, ja. Oh, dus ik reed wel achter jou.
1: Had je al gezien? Ik ging heel snel linksaf net ineens, hè? Ik kreeg een beetje stress, want iemand achter me zat en ik wist niet waar ik heen.
0: Te zijn en te flitsen.
2: Ja, ja. Dus dat je weet, dat is een
0: duur. Kut Belg.
2: Bij de flitspaal dacht ik nog, moet ik hem even een seintje geven?
0: Ja, die Belgen weten dat niet.
2: Hij reed zelf al netjes.
0: Maar ik had voor mij al gewaarschuwd, geloof ik.
1: Ja.
0: Toch, ja, hè?
1: Klopt.
0: Ja, ja, dat is, voor mij staat hij in de top 3 van meest lucratieve flitspalen van heel Nederland.
1: Ja,
2: wat een kutplek.
1: Ik heb er ook al aan bijgedragen, hoor.
0: Jij ook een flink ook, hè?
1: Ja, ik ook. 150 was
0: het. Elke week weer?
1: Nou, niet elke week weer. Gelukkig niet, maar ik moet wel altijd even echt opletten. Van, oh, fuck, daar staat hij toch, daar staat hij, weet je wel. 50. Het is echt niks op die weg, 50.
0: Nee, dat klopt.
1: Het is net aan de snelweg. Ja, net aan de snelweg. En het is een
0: echt zo'n beetje zo'n 80 baan, voelt het.
1: 80, ja.
0: En dan is het 50. Ja. En je denken, even een drempel en is het opgelost. Maar nee, er wordt even zo'n...
2: Ik roep hierbij alle...
0: Veilig.
1: Het voelt veilig hier.
0: Ja, ja,
1: dat dan mede door die drempel.
2: Alle metalheads nou gewoon moedend langs die camera rijden, dan hebben we ook wel een primeur, denk ik.
0: Ja, dat is zo. dat is waar. Billen uit het raam. Dus weet het, Timo.
2: Ja.
0: Wordt een uitdaging in eentje. Ja. Maar,
1: nou, dat...
0: Maar waar woon je in België sinds kort? Wat is daar?
1: Ik woon in Poppel en ik ben een economische vluchteling.
0: Een economische vluchteling.
1: Correct.
0: Aha. Ja. En bevalt het in België?
1: Ja.
0: Want ze zijn er best wel meer Bourgondisch dan wij hier.
1: Ja, 70% van dat dorp is Nederlands.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Zit vol met economische vluchtelingen.
1: Ja, van die Nederlanders die dan mooi in de bossen willen wonen.
0: Oh.
1: Van minder dan een miljoen. Dus daar zit ik.
0: En dat bevalt wel, kennelijk.
1: Dat bevalt, ja.
0: En hoe lang woon je daar nu dan? Is dat...
1: Ik woon daar sinds 2 februari. Dus
0: oh, dat is niet heel lang nog.
1: Echt heel kort.
0: Ja. Oh.
1: Ja.
0: We zagen dat net zo'n Belgisch kenteken voorbij komen. Ja. Zei, nou ja, dat zal de gast niet wezen.
2: Had Henk Westbroek toch gelijk.
0: Henkie?
1: Wat zei hij dan?
2: België.
0: Ja, inderdaad. Ik moest ook even nadenken.
2: Dat was
0: dat is een intelligente grap. Ik wil over nadenken.
1: Dat had ik niet verwacht.
2: Dat is ook voor het eerst in deze show trouwens.
0: Nou, vorige week inderdaad. Met Mark Ouwendijk en zo was het, ja...
2: Dat is ook niet heel moeilijk.
1: Is dit van hoog niveau?
0: Nu al, hè?
1: Nu al. Ja. Ja, we zijn net begonnen.
0: Maar wat draaide je in de auto helemaal van België hier naartoe? Wat draaide je allemaal?
1: Ik heb gedraaid Kendrick Lamar. Sorry.
0: Oeh.
1: Daarvoor.
2: Kendrick Lamar.
0: Wat is dat, hè?
1: Dat is een rapartiest.
0: Een rapartiest?
1: Ja, die rapt. Dat is een meneer.
2: Wat is dat?
0: En dat vind je dus kennelijk leuk.
2: Wat is dat?
1: Nee, maar ik probeer bekoeld te doen.
0: Oh, dat is het.
1: Neefjes en zo.
0: Juist, je probeert mee te doen.
1: Ja, ik probeer een beetje mee te doen.
0: Dat is het.
1: Ja, dat luister ik.
0: Oh.
1: Wat luisterde ik nog meer? Marcus Miller heb ik even geluisterd. Dat is een bassist.
0: Oké.
1: Iedereen zit echt zo te kijken.
0: Ja, ja, ja, ik hoor wel bekend. Ik hoor allemaal nieuwe dingen.
4: Mezelf even geluisterd, toch wel echt. Of om voorbereid te zijn op eventueel. Dus deze heb ik net gehoord al.
0: Deze heb je gehoord,
4: die gaan ze draaien. Dus als, dan wil ik hem even horen. Was iets over vragen. Maar er zijn helemaal geen vragen.
0: Nee, er zijn helemaal geen vragen.
2: Er is nog genoeg gehoord afgelopen tour.
4: Ja, maar ik wil, dat is niet meer precies dit.
0: Je had vragen gewild over dit nummer.
4: Nee, ik kon zelf ook niks verzinnen. Ik denk, wat moet je nou over zeggen?
0: Niets wat interessant is in ieder geval.
4: Nee, het eindje.
0: Ja.
4: Dat.
0: Precies, ja.
2: Ik
0: ja.
2: vind het wel vet. Het is de eerste keer dat een artiest zegt... nee, ik heb er niks zinnigs over te vertellen.
0: Nou ja, dat is... Maar dat is,
2: vind ik verfrissend.
0: Dat is ook vaak zo.
2: Ja, dat is ook vaak zo, maar niemand zegt het.
0: Ik zei, vorige week hadden we een band... die had dan een nieuwe cd uit, hè? Condolence.
1: Condolence,
0: en dan vroeg ik jullie, nou, stel nou eens een goede vraag... jullie muzikanten.
4: Wie is er dood?
0: Wat je dan moet stellen aan zo'n... Ja, inderdaad, ja.
2: Als je de voorkant
0: dat was een hele goede vraag. Waar was jij er niet bij vorige week, Timo?
4: Ja, ik
0: kijk,
4: zat
0: daar
4: heb ik
0: tenminste wat aan.
2: Ik zat in België. Ja. Ik zat in het buitenland.
1: Een poppel.
0: Ja. Maar het is gewoon lastig om een goede, interessante vraag te stellen... over een nieuwe cd die uit is. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Oeh, wacht even. We gaan even naar... hier hebben we hem. Dit moet jij kennen, Timo, denk ik. Let op. Als je het doet. Nee? Oh ja.
2: Tuurlijk.
4: Oh, mooi, ja.
1: Nou.
0: Ja. Ja, toch, Timo?
4: Limp Bizkit.
2: Nee. Start with you.
0: Linkind. Linkind is het. Ja. Zo, hoe noemen we het ook weer? Hoe heet het lijstje ook weer? Ik weet het niet.
1: Linkin Park.
0: Linkin Park.
1: Linkin Park. Ja.
0: Linkin Park. I don't know why. Want ik draai dit omdat het voor mij wel een belangrijk nummer is geweest, toch?
4: Ja. Ja, dit is, zoals je dat dan noemt, een formatief nummer in mijn jeugd.
0: Ja.
4: Ik had een... nu gaan we naar de origin story, hè?
0: Ja, ja, ja.
4: Dus ik was nooit zo geïnteresseerd in muziek, per se. Ondanks dat mijn vader gitaar speelde en zo. En toen was er een vriend van de familie, zeg maar, die kwam aan met een gebrand cd'tje. En daar zit hij nu voor in de gevangenis. En,
0: dat geloof ik.
4: Ja,
0: dat kan niet, hè?
4: Daar stond Linkin Park op, Korn, alle nu metal dingen. En ik was 12. En dit nummer sprak mij heel erg aan. Eigenlijk als eerste...
0: Vooral dit nummer?
4: Ja, specifiek dit nummer. En ik had zo'n kleine irritante boombox zo in de huiskamer staan. En ik luisterde zeg maar echt wel 40 keer per dag dit nummer. En toen werd mijn pa daar helemaal gek van. Dus die vroeg of ik het wou leren spelen op gitaar. En toen zei ik ja, en dat is eigenlijk...
0: Het begin van het einde.
4: Het begin van het einde, ja.
0: Ja. Ja. En voor mensen of luisteraars die denken... Timo Somers, zijn vader, wie dan? Nou, natuurlijk uiteraard over Jan Somers, jouw vader.
4: Ja.
0: En die heeft jaren in Vengeance gespeeld. Dus ja, een beroemd iemand als vader inderdaad. Die dacht, ik zou het je eventjes leren.
4: Ja.
0: En ging je dat dan ook vlot ook gelijk af... Had je het nummer zo in de smiezen? Of hoe gaat dat?
4: Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet meer. Het was sowieso... Hij zei van, zij spelen allemaal vals met een drop tuning. Dus het werd al gelijk gedropt, weet je
0: wel. Oh, je vader is niet echt vol onder de indruk.
4: Nee, hij was dus gewoon één vinger. Vanavond ken je dit. En nou, het duurde toch denk ik zeker 3 dagen. Maar... ja.
0: En dan kon je van A tot Z kon je spelen in 3 dagen?
4: Ik weet niet hoe lang. Ik denk... goed spelen heeft me waarschijnlijk alsnog een jaar of 5 gekost. Maar,
0: dat wel.
4: Ja. Maar de intentie was goed.
0: En wat werd met je ook thuis gedraaid voor muziek?
4: Bij mij
0: Vengeance?
4: Thuis?
0: Maar,
4: mijn moeder luisterde heel veel van die 70s funk en soul en zo. En mijn pa luisterde oneindig veel Akkerman. Sepultura. Er zijn een paar specifieke platen.
0: Ja?
4: Oh, ja, die ik een soort van...
0: Sepultura. En welke van Sepultura dan?
4: Roots.
0: Roots,
4: ja? Genoeg. Ja. Ja, die luistert hij heel veel.
0: Oh, grappig.
4: Ja, ging
0: zo. Had ik niet gedacht.
4: Nee, ik weet het niet. Ik denk een beetje die Braziliaanse invloeden en zo op die plaat.
0: Vind je dat ook leuk?
4: Ja, ik vind het...
0: Sepultura en dan vooral die plaat? Of?
4: Ja, ik vind ook daadwerkelijk vooral die plaat wat, ja.
1: Heel?
4: Ja. Maar dat is allemaal nostalgie. Weet je, de kracht van nostalgie is zo.
0: Ja, ja, ja. Dus,
4: en, maar ik denk ook een beetje de groove. Want die plaat is wel echt heel groovy, vind ik. Gewoon die drummer en die bassist.
2: Dat,
4: dat
2: zeker.
4: Die ritmesectie is echt heel groovy. Het is eigenlijk een soort groovyere Korn. En wel heel puur. Toch wel. Er is veel metal voor mij die soort van heel boos klinkt. Maar je voelt helemaal niet dat ze boos zijn. Weet je wel.
0: Ja, dat klopt. Dat
4: en,
0: is waar.
4: En Sepultura, die plaat klinkt wel gewoon vrij echt.
2: Vond Chaos AD wel veel bozer.
4: Ja, die is inderdaad wel veel bozer. Maar ook, ja... Voor mijzelf zijn een soort van die tragere grooves... heavier dan, ja, weet je wel, dan een soort, ook de productie en zo. Dat, Audioslave, die eerste plaat, luisterde die veel.
2: Ja, die is echt te gek.
4: Maar, dus ja, van alles eigenlijk. Van 70s dingen naar toch vrij moderne metal.
0: Ja, en het, maar het is vooral gitaar georiënteerde muziek die jouw vader vooral leuk vond. Of had hij ook een soort van secret pleasure?
4: Ja, hij heeft volgens mij ook wel echt een hele grote periode gehad dat hij helemaal niks met muziek te maken wou hebben, überhaupt.
0: Ja? Echt waar, ja? Zal hij niet eens luisteren?
4: Een jaartje of 20 of zo. En toen, ja, heeft hij veel jazz en funk en zo geluisterd, volgens mij. Als hij iets luisterde.
0: Ja, dus dat is heel wat anders inderdaad, ja.
4: Ja.
0: Hé, hey, maar jij wil echt ons nummer nog een keer horen?
1: Ja, ik wil hem eigenlijk een keertje horen. En als Timo erbij is, helemaal eigenlijk natuurlijk.
4: Ik zou gewoon alleen die laatste solo doen, joh.
1: Nou, er zit nog een solo van jou in, hè? Dus je kunt hem ook doen.
0: Oh ja, dus, ja, dat is waar.
1: Er zit er nog eentje.
2: Die laatste
1: zullen we nog een keertje.
0: Zullen we een keertje draaien dan?
4: Dan gaat hij.
0: Echt waar?
1: Ja, jij is toch lekker, man.
0: Oké, nou. Daar komt hij, jongens. Het is ook een lekker gitaar, dit, hè? Maar dan weet niet wie dat is.
1: Nee, wie dit is.
2: Die tweede solo, dat was ik niet, Timo.
1: Dat was gewoon niet mijn gast.
0: Nou, we gaan even nog even luisteren. Komt-ie aan.

0: Ja, genoeg.
1: Ja, dat stukje van mij, dat... mag ik ook nog? Nee.
0: Dit keer niet, hè. Nee,
1: die grijp ik niet. Nu grijp ik zelf ook in.
2: De loodzware jongens.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Van school is

0: meneer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is Kink Distortion.

0: Jullie hadden even, want inmiddels heeft Timo gitaar van Rutger op de schoot en speelt even wat. Ik was even nieuwsgierig. Je hebt een plectrum gekregen van Timo, die Timo gebruikt. En ben je onder de indruk van?
1: Nou, daar ben ik zeker onder de indruk van. Dat is een te gekke...
0: Waarom?
1: Ja, ik weet niet. Kan je dat al vertellen?
2: Ja, zeker.
1: Ga je gang.
2: Nou.
0: deze spectrum wijkt af, kennelijk.
1: Ja.
2: Ja, in januari wordt dit gekickstart bij Kickstarter.
0: Oké, het is echt iets nieuws.
2: Ja, het merk heet PicTwist. En twist van zijnde dat hij gedraaid is. Want als je naar je duim kijkt, is die niet recht. En de plectrum is wel recht. En dat is eigenlijk helemaal niet comfortabel.
1: Nee.
2: Dus deze vormt mee met je duim en met je wijsvinger. En er komt een hele lijn, of lijnen komen eruit, een paar universele. En dit is dan mijn signature. En die is eigenlijk gemodelleerd. Als je hem vasthoudt, hou je precies de plectrum vast hoe ik hem idealiter altijd vast heb. En
0: het is ook gevormd naar jouw houding, zeg maar.
2: Ja.
1: Het is wel een vrij universele... Want ik hou hem precies zo vast, heb ik het idee.
2: Ja, het is een beetje als je een soort afwijkende techniek hebt.
1: Van
2: de norm, dan kan hij misschien lastig zijn. Maar als je een relatief conventionele houding hebt, dan is dit wel wat het zou moeten zijn, vind ik.
0: Hey, we gaan even naar de historie. Ja. En laten we beginnen met, zover je dat weet, jouw vader. Die begon in 1988 bij Vengeance te spelen. Heb jij enig idee, toen was je nog niet geboren, maar hoe die in Vengeance terecht is gekomen, weet je dat?
2: Volgens mij daadwerkelijk via een advertentie in volgens mij een krant. Dacht ik.
0: Oh ja?
2: Ja, volgens mij was het vrij random wel. Okay. Niet dat hij iemand kende of zo.
0: Nee, precies. En heeft er 2 jaar toen in gezeten. En in 1990 is hij weggegaan. Weet jij de aanleiding waarom hij dacht, het is goed geweest?
2: Er zijn daar... Dat... volgens mij in die tijd was het een beetje seks, veel drugs en veel rock'n'roll.
0: Aha.
2: En
0: het sloeg door.
2: Verschillende leden van Vengeance waren daar begaafd in. En volgens mij was het destijds ook een beetje een soort politiek spelletje dat, en zo. En een beetje, er was van alles achter de schermen ook gaande bij Vengeance.
0: Ja.
2: Met management en dingen en gemiste kansen daardoor. Dus volgens mij heeft hij toen op een gegeven moment gewoon tabé gezegd.
0: Het is goed geweest. Ja. Want vervolgens komt hij in 2008, gaat je vader weer naar Vengeance toe.
2: Ja.
0: Wat heeft hij in de tussentijd, is dat een periode geweest waar hij niks met muziek te maken wilde hebben bijvoorbeeld?
2: Ja, hij heeft volgens mij in 98 of iets in die geest heeft hij een plaat gemaakt met de legendarische Waalwijkse band De Wolkse Boys.
0: Wow.
2: Ja, en dat is oprecht echt een hele fucking gruwelijke gitaarplaat ook. Ja. Maar,
0: en is die ook nog terug te vinden? Jouw YouTube misschien?
2: Ja, ik heb er dus een paar. Maar ik weet niet, volgens mij staat het niet ergens digitaal per se. Maar goed, dat heeft hij gedaan. Hij heeft nog een paar sessiedingen gedaan, maar heel weinig. Ja, toen is hij gaan schilderen in die tijd.
0: En dan echt de niet het huis schilderen, nee, maar echt een mooie kunstschilderen, zullen we zeggen.
2: Zijn eerste schilderij was De Nachtwacht.
0: Oh, dat is gelijk pretentieus.
2: Ja.
0: Maar of een eigen interpretatie erop?
2: Nee, dat was gewoon dat.
0: Helemaal zwart.
2: Gewoon proberen een identieke imitatie van De Nachtwacht als eerste schilderij.
0: En hoe is dat? Gelijk je eerste goed idee.
2: Ja,
0: en hoe is het geworden?
1: Aim high, hè? Was het?
2: Ik wil niet zeggen dat het miljoenen waard is, maar het is wel kwam heel... vrij dicht in de buurt eigenlijk wel voor een eerste...
0: Ja?
2: Ja.
1: Zo.
0: Goed, man.
2: Ja.
0: Vind jij dat ook leuk, schilderen?
2: Nee. Dat hele verven, die kwasten willen we weer schoonmaken en zo. Dat is ook weer, zoiets. Dat schilderen is wel leuk, maar zo'n ezel opzetten en dan kleuren mengen en dan... Nee.
0: Nee, dat is niet iets...
1: Oh man, als je het zou kunnen, vind ik helemaal te gek.
2: Ja, nee, het is wel te gek. Ik heb wel heel lang van tekenen gehouden en zo. Maar ik heb maar tijd en ruimte voor een select aantal hobby's.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Want in 2008 was het, denk ik, dat jij ook bij Vengeance kwam. En dan was je 16 jaar.
2: Ja.
1: Jeetje. Ja.
0: Vond jouw vader dat inderdaad een goed idee? Je komt wel in een soort van rock'n'roll band, bij wijze van spreken. Misschien dat toen in 2008 minder was dan 1990.
2: Ja.
0: Maar ja, je haalt natuurlijk wel je zoon, je kind erheen.
2: Ja.
0: En er zijn ook heel veel redenen om die je denkt, ik doe dat niet.
2: Ja, vooropgesteld was het vooral muzikaal natuurlijk gewoon de vraag of dat ging.
0: Ja.
2: Boven eerst alle achterlijke dingen die daar wel eens gebeuren. Maar,
0: ja.
2: En dat ging op zich wel goed. En ja, weet je, ze waren in die tijd ook allemaal weer ouder. En ik ben natuurlijk gewoon opgegroeid met mijn pa en met mijn familie. En dat is allemaal best wel, nou, niet super extravagant, maar ja, ik wist wel wat er een beetje gebeurde natuurlijk. En juist eigenlijk gedroeg iedereen zich heel netjes, omdat ik er was. Dus ik heb ook het idee dat het een soort van...
0: Het hielp zo een beetje.
2: Ja. Het was in, denk ik, in die tijd dat we de strakste band en een soort van de... Niet letterlijk strak, maar gewoon strak spelen. hadden en het meest serieus... Heel veel gespeeld ook in die tijd, weet je wel. Dus nooit veel geld verdiend op mijn 16. Maar ja, dat ging allemaal wel. Iedereen gedroeg zich wel. En anders deed ze het stiekem.
0: Ja, precies. Ja. En was het voor jou dan om tussen trouwe oude lullen te staan?
2: Ja.
0: Hoe, als 16-jarige, had je daar geen problemen mee? Vind je dat leuk? Of ik kan me voorstellen dat je met schoolvrienden, die ook 16 zijn,
2: ja,
0: en dat er een andere vibe is dan tussen kerels van rond de 40.
2: Ja, nou ja, weet je wat ik zei? Ik ben wel opgegroeid tussen hun ook wel. En
0: het waren meer allemaal ooms. Zeg maar.
2: Ja. En op die leeftijd zit je zo in je eigen wereld. Ik was alleen maar bezig met spelen. Weet je wel. En een soort van... in die tijd leef je nog heel erg in het nu. Weet je wel. Dus, ja. dus dan ben je gewoon aan het spelen. En je probeert zo goed mogelijk te zijn. En het waren gewoon ook vrienden van mij. Dat is Barend Coubois. De beste vriend van mijn pa. Dat was echt een soort oom. Weet je wel. En met Leon kon je gruwelijk lachen. Dus het was ook gewoon wel heel, heel gezellig. En ja, ik ging sowieso veel met oudere mensen om en zo. Dus.
0: Als je dan je vader kijkt, die geeft je aan dat het toch een van de beste gitaristen van de wereld was. Ja. Die. Hoe ver ben jij van hem verwijderd? Of ben je er al voorbij, vind je zelf? Of gaat het nooit gebeuren?
2: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik objectief gezien... Ik hoor nu nog soms dingen van hem op mijn leeftijd nu. Dat ik denk van fuck, dat is toch wel ook wel heel ver op bepaalde vlakken. Ik denk dat ik op meer vlakken beter ben. Maar dat het nog steeds vlakken zijn waar ik heel veel kan leren van hem.
0: Van hem ook. Ja. En jij hebt natuurlijk een voorbeeld van je vader. Had jouw vader Jan ook een voorbeeld? Hoe heeft hij het geleerd?
2: Hij was eigenlijk moet ik niet mijn hele familie nu tegen me krijgen. Maar volgens mij was er niemand echt heel...
1: Ja, precies. Gewoon aan niemand zeggen.
2: Muzikaal, in ieder geval in het spelen of zo. Wel, er werd heel veel naar muziek geluisterd. En dat werd heel serieus genomen. Maar hij heeft het wel echt zelf moeten doen. En in die zin vind ik eigenlijk ook...
0: Dat is ook heel knap dan toch ook?
2: Dat is heel knap. En zeker die eigen stijl die hij echt heeft. die heeft hij wel echt zelf ontwikkeld. Toch wel. En ja, hij had in die tijd natuurlijk allemaal voorbeelden. Hendrix was een van de grootste. Maar,
3: Ja, maar wel voorbeelden waarnaar je moet luisteren en dan zelf je interpretatie moet uithalen. Terwijl het huidige voorbeeld is op YouTube en kijken hoe deed jij het. En ik pak die noot ook zo. En ik speel het echt na. Dus ja, precies. Toch anders, weet je wel.
0: En is het een soort van Jos en Max Verstappen? Hey, Jos moest het ook zelf doen, hè? En die komt heel ver. En dan komt Max eraan, hè?
2: Ja, precies.
0: Die gaat zijn vader echt mijlenver voorbij. Heb je ook zoiets, Timo? Of is
2: weet je.
0: Het is geen wedstrijd, maar.
2: Nee, maar ergens zit er wel iets in de zin van. Ik denk te weten dat Jos ook meer een ongeleid projectiel was. Zowel op de baan als van de baan af.
0: Mm-hmm.
2: En mijn vader was ook zo. Mijn vader was ultra creatief. Maar die was ook. Ik ben wel iets gebalanceerder. Weet je wel, ik heb ook wel. Mijn demonen, om het zo maar te zeggen. Maar hij was wel iemand die hele hoge hoogtes en diepe dalen had en zo. En in die zin een soort moeilijker mens. Maar ook extravaganter en daardoor ook ultra grappig. Hyper intelligent, weet je wel. Maar ja, ik ben wel gewoon iets gebalanceerder. Dus ik denk dat ik heel veel van die kant van hem heb meegenomen. Maar dan dat ik het gewoon... Ik neem het nu wel al jaren serieuzer dan hij het deed.
0: En heb je ook met die hoge pieken en diepe dalen... maakt het ook niet dat je dan ook echt ook leed in die nummers kan vertalen? Heb je die diepe dalen niet echt nodig?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk ook dat hij gewoon ook een heel gevoelig iemand was, toch ook wel. En dat je dat gewoon hoort. En ik...
0: En als je dan gelijkmatiger zou zijn... Ja. Mis je die diepe dalen niet om echt dat... de blues, zeg maar, te vangen.
2: Ja, ja, ja. Nou, het fijne van hem is dat hij heel barmhartig dood is gegaan. Dus dat ik daaruit kon putten.
0: Ja, ja, ja.
2: Nee, maar ik ben ook al heel gevoelig of zo. Maar het is meer dat ik een soort van gefocust door het instrument serieus neem. Jarenlang al. En bij hem was het meer zowel schilderen bijna. Gewoon heel goed worden, heel snel. En dan toch een beetje interesse verliezen of zo. Andere tijd ook. Weet je wel. Ja. Maar ik denk dat die blues en zo, die kan ik wel vinden in veel dingen.
0: Ja. Ja. Zullen wij even een nummer draaien uit je top 3? Je hebt het aangegeven, willekeurige volgorde.
2: Ja.
0: Dus het is meer 3 nummers dan dat echt een top 3 is.
2: Ja, ik heb ook allemaal disclaimers. Want ik wou iets van Arion, maar wat kies je dan? Mm-hmm. En ik vind Textures misschien wel de beste metalband van Nederland. Alleen ik heb daar eigenlijk te weinig naar geluisterd om echt te zeggen deze track. Dus ik dacht ik...
0: Je doet er even een aantal. Ja. Eén zit erbij. Laten we die nu verdraaien. Nu trof je vader hebben. Ja. Jan Somers Band.
2: Ja.
0: En Here We Are, het nummer. Waarom heb je dit nummer gekozen? Lijkt me redelijk voor de hand liggend. Maar waarom dit nummer? Heb je trouwens vader... dit komt van zijn eigen album af.
2: Ja.
0: Heeft hij meerdere albums gemaakt? Is dit de enige...
2: Dit is het enige soloplaat. Volgens mij was het nummer dat ik doorgeef Still With Me trouwens. Maar de plaat heet Here We Are. Maar je mag toch...
0: Je hebt gelijk. Ja, okay. Je hebt gelijk.
2: En je mag hem veden, want hij is lang hoor. Hij is vrij lang.
0: Oh, is het zo?
2: Ja,
1: net zo lang als onze kersthit.
2: Ja, de lengte van iemands leven heeft niks te maken met de lengte van iemands nummers blijkbaar.
0: Het is gewoon 9 minuten.
1: 9 minuten.
2: Ja, veed hem lekker uit vanaf 6 of zo.
0: Oké.
2: Ja, dan hoort hij toch niet meer.
0: Nee, dat is waar. Maar waarom dit nummer?
2: Dit is een soort van wat hij het beste kon. En een beetje denk ik dat mensen... Want ik loop helemaal niet zoveel te koop met mijn pa. Eigenlijk misschien wel bijna te weinig. Express of zo. Het komt altijd omhoog. Maar ik zit nu op een punt in mijn leven dat ik een soort van niet meer alle credits zelf wil nemen. Weet je wel? En dit nummer is een soort hoe hij hier speelt op emotionele wijze. Dit was gemaakt omdat zijn opa was overleden. En dit nummer is daarvoor gemaakt. Dus ik denk als mensen dit horen dat het duidelijker is waar ik een beetje die feel van heb gewoon.
0: Ja, precies. Ja, we gaan even luisteren. Ja. Komt ie aan.

0: Mooi, man.
1: Dus voor mij de eerste keer in 58 afleveringen.
0: Dat we allemaal de koptelefoon ophouden als een nummer gedraaid
1: en stil zitten luisteren. Dat is nog nooit voorgekomen, Timo. Nee.
2: Ja, fantastisch.
0: Erg mooi.
1: Prachtig, hè?
2: Yes.
0: Ik hoor toch een beetje jou ook erin.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Tenminste.
1: En was dit nou voor...

0: Ja. En soms luister ik het meer analytisch en zo, weet je wel.
1: Ja. Het is ook emotioneel gespeeld.
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Vandaar,
0: ja.
2: Dat ook het onderwerp, hè? Still With Me. Ja. Ja, het gaat over zijn grootvader dan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het heeft wel even geduurd voordat ik deze kon luisteren.
2: Ja, ja toch? Ja. Ja.
1: Wie zijn het op drums en op bas?
0: Dit is op drums Juan van Emmerloot.
1: Ja.
0: En die is best wel een hele bekende sessiedrummer. Mm-hmm. Hij heeft volgens mij ook een plaat met Arjen gedaan.
1: Ontzettend goed, hè?
0: Volgens mij is die een plaat met Arjen gedaan ook. En op bas Walter Latu Perissa.
2: Die heeft en ook die iets heeft in volgens Vengeance mij toch gezeten?
0: Nee, die heeft bij een bekende bluesgitarist waarvan ik even de naam niet meer weet.
2: Oké. Okay. Ja. Ik ben die naam van weer tegengekomen.
1: Fantastische muziek.
2: Maar het heet iets bluesies, hè?
0: Ja, zeker. Zeker. En weet je wat het is? Dit is zeg maar, dat bedoel ik met, dit is volgens mij ongeveer de leeftijd wat ik nou ben. En heel volwassen gespeeld voor je.
1: In eerste instantie zat een beetje Gary Moore achter, maar ik vond het ook Andy Timmons.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en dit is eigenlijk bijna, nou niet voor hun tijd, maar wel in die zin inderdaad heel origineel verzonnen.
1: Ja, schitterend.
3: Hoe oud is deze track?
0: Dit komt volgens mij uit
2: Moet het de 94 zijn geweest?
0: Ja, volgens mij wel. Ja.
2: Volgens mij is je vader uit 62, geloof ik.
0: Ja, volgens mij is het 94.
2: Vast
0: uit 64. Dus, ja, rond
2: 64? Ja, ja, 96. Ja, ja, okay.
0: Dus rond, hij was hier tussen de 30 en de 35. Zo.
1: Ja. Ja. Oh, te gek hoor.
0: Ja.
1: Echt te gek. Heel mooi.
2: Ja, wij hebben een luisteraar, of sorry, de gast van vorige week stelt een vraag aan de gast van deze week.
1: En die week daarvoor.
0: Ja.
2: Dus er is ook een taakje voor jou voor volgende week. Maar eerst keer de vraag te horen van de gast van vorige week.
0: Okay.
2: Of zich voorstelt zelf, weet ik eigenlijk niet meer, maar we gaan even luisteren.
4: Hi Timo, Mark hier van Condolence. Je speelt volgens mij wel op hele bijzondere plekken. Welke is jou het meest bijgebleven?
2: En nu lijkt het alsof ik nergens condooms hoor, als je het zegt. Hè?
1: Dat hoor ik elke keer.
2: Ja, ik hoorde nu echt heel duidelijk condooms in.
1: Ja, het was een hele hoogstaande aflevering.
2: Mark van Condooms, die dus deze vraag stelt wat jij dus een mooie plek vindt op deze aardkloot.
0: Wow, yo. Mooist als in ervaring of als in daadwerkelijk
1: dat mag je zelf
0: plek? Ja, dat mag ik natuurlijk helemaal zelf bepalen.
2: Allebei.
0: Oké. Qua daadwerkelijk, ik ga twee antwoorden geven. Dat mag niet, maar dat doe ik wel.
1: Jawel hoor.
2: Ja.
1: Mag.
0: Ik denk het mooiste land is denk ik toch Chili geweest. Okay. Waarom? Nou,
2: ja.
0: Is gewoon heel mooi. Ja, nou ja, oké. Okay. Stel je bent vrijgezel. En stel je bent daar, dan is dat inderdaad niet verschrikkelijk om aan te zien. Trouwens ook niet als je het kijken. Het ziet er prachtig uit. Ja. Het is het minst.
2: De vrouwen?
0: Ja.
2: Alright.
0: En mannen ook.
2: En dat land,
0: de mannen zijn ook prachtig.
2: Oké. Okay.
0: Het is allemaal geweldig, dieren. Als zijnde, het is het minst zo'n beetje gore land van Zuid-Amerika. Want het is veel mooi daar, maar het is ook veel wat wij Nederlanders, wij rijke westelingen dan toch achten als goor. En heel mooi. Een soort Europese versie van Zuid-Amerika vind ik het.
2: En ben je daar ook geweest zonder muzikant optredens?
0: Nee.
2: Of ben je er alleen geweest? Je had een tour, verplichting enzovoort.
0: Ja. Ja. Dus okay. In dat kwartier dat ik in dat land echt kon kijken, vond ik heel mooi.
2: Dat is de conclusie die ik dan even trek, inderdaad. Dus je hebt er niet weken kunnen.
0: Nee, het is gebaseerd op een paar keer daar spelen. En, gewoon wel mooi. En bijzondere plek. Ik speel soort van regelmatig in Tunesië. Omdat ik wel eens met een Tunesische band speel. Carta Gods. En de eerste keer dat ik daar speelde, toen was net die revolutie daar voorbij. En zo, dat was een hele opstand, echt een volksopstand. En metal is daar echt gewoon quasi illegaal. Zeg maar, dat is echt gewoon heel erg nat dan. En heel religieus in die tijd. En toen ik daar speelde, was eigenlijk de eerste keer dat ik echt hele oprechte emoties zag bij een metalconcert. Weet je wel, dat was voor hun echt meer dan een show, maar echt gewoon een soort kleine opstand waar ze in zaten. En dat vond ik wel heel, heel bijzonder om te zien.
2: Wij gaan eens even lekker naar het nieuws. Oh. Daarvan,
1: heel goed.
2: Is goed. Goed idee, toch?
1: Ja, even
2: een paspauze. En ondertussen, voordat wij naar het nieuws zijn, worden we erin geleid

0: door de mannen van Grindpad. En,
1: om het maar lekker serieus te houden.
0: Ja.
2: Kerstliedje gemaakt.
1: Hop, hop.
0: En dan gaan we lekker naar Christmas Mosh.
1: Maar jij noemde net Grindpad.
0: Nee, ik zei Grindpad.
1: Ja, ja, maar niet deze keer, maar de vorige keer.
0: Ik heb een keer de fout gemaakt, maar ze hebben ook een nummer. Ja. Waar is ze ook aan het eind te zeggen, godverdomme, het is geen Grindpad, maar Grindpad. Sindsdien ben ik het nooit meer vergeten.
1: Hoe spreek je ook weer Kevin's achternaam uit?
0: Goed, we gaan naar Grindpad. Tot zo, naar nieuws.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdacht aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de vrouwentour de France. Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlen Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loods van Jongens. We zitten hier met Timo Somers aan tafel. Zometeen meer over hem. Maar eerst gaan we naar onze good old sit. Daar komt hij aan.
1: Doet hij het? Hallo, test.
0: Ja, hij doet het. Hij is er bijna voorbij.
1: Die jingle loopt al.
2: 5 seconden.
1: Oké, zaterdag 14 december. Studio Gons Gouda. Project Pain. Samen met Skaldgrim en Decay.
0: Kan leuk.
1: 14-12. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Leuk wordt dat. 14-12. Asgaard. Gentbrugge, België.
0: En leuk.
1: 18:30. Kauna. Scrape. Atomic Vulture en Milhaven. Milhaven is leuk.
2: Ik heb je het wel eens sneller horen doen.
1: Ja, maar ik heb ook een zwaar weekend gehad. Net zoals jij.
2: Zie je, gaat van je tijd
1: 14-12. Scum Katwijk. Is dan echt een ouderwetse leuke metal.
0: Dat is leuk. Scum Katwijk. Zeker. Ouderwetse naam.
1: 1900. Vlot met Destructo, Witchfucker en Toxic Masculinity.
0: Witchfucker.
1: Ja, inderdaad. Hele Destructo is met die jongen van Doodschit erin.
0: Oh, dat is leuk.
1: Georges Maxouris.
0: Oké.
1: Okay. Woensdag 18-12. Veren Groningen. 20:45. Aumzurion. Met Duin van Sinister.
2: Tik-tok.
1: In de Kabbalah. Donderdag 19:12. De Helling Utrecht. 19:30. Green Lizard. 30 jaar anniversary.
2: Anniversary
1: party. Ja, ja.
2: Die leven nog.
1: Donderdag 19:12. De Boshuil in Weert. 21:12. Of 21:15, Hippo Tractor. 19:12, Nobel Leiden.
2: Hippo Tractor.
1: Ja, het is Belgisch, check dat even. Nobel Leiden, 1900, Joey Belladonna van Anthrax samen met de Clarks. En de Clarks zijn dan weer Nederlanders. Even kijken, 20:12, DB's Utrecht om 8 uur. Texoprint, voorheen Kalalit Nunaat. Samen met Loveth, Bessamo en Thrilled.
2: Timo kan prima invallen trouwens.
1: 2012 de Pelude. Ook een hele vette act. Het is niet helemaal metal, maar het is wel vet. 19:30, Doodseskader met Dead Soil. Patronaat Haarlem, ook 2012. Huh? Wederom 19:30, Joey Belladonna samen met de mannen van de Clarks.
2: Zijn die Nederlands?
1: De Clarks zijn Nederlands. Joe met nee, van Kelly. Ja, Kelly is.
0: Shit, lukt het? Hij is bijna klaar, hè?
1: Ik word zwaar afgeleid, die
0: man. Oh, joh.
1: Oké, 21:12, Doornroosje Nijmegen. 19:30, Heidevolk. En ook in DB's, 20 uur Tusky met State Power en Flut.
2: Zit erop.
1: En over de enige belangrijkste die ik nu wel moet noemen is 21:12 AQ Utrecht om 8 uur. Stroomhuis Benefiet, vanwege natuurlijk het platbranden van het Stroomhuis in Eindhoven, zijn her en der Benefietconcerten. En in dit geval spelen daar Seeing Red, Video Call en Baklawaai.
0: Nou, dankjewel, Sid. Het was weer heerlijk niet te volgen.
1: Ja.
3: Maar, het is in december allemaal, hè?
2: Het is terug te lezen op de site.
0: Terug te lezen op Facebook.
3: Dit houdt het allemaal bij.
0: Jongens, wij gaan nu een nummer draaien. En dan kijk ik heel even jou aan, Rutger.
2: Oh jee.
0: Jij hebt contact met de mannen van... Zal ik daarna? Ja, eeuwig kijken.
2: Oh.
0: Eeuwig.
2: Oh, ja, ja.
0: En dit nummer wat we nu gaan draaien...
2: Ja.
0: Is dat nummer al uitgebracht? Of?
2: Hij wordt eigenlijk de dag voor onze uitzending uitgebracht.
0: Ah, dus hij is
2: maar
0: een
2: hij
0: dagje
2: is nu
0: oud.
2: Nog niet uit.
3: Dan is hij de eerste keer on-air.
2: En ze zeiden,
3: er
2: komt een clip bij en ze zeiden... Hé, luister hem even, laat even weten wat je ervan vindt. Maar dat heb ik dus niet gedaan.
0: Dat gaan we bij deze doen. Dus wij gaan luisteren naar het nummer. Ja. En dan volgens gaan we even ventileren wat we daar...
2: Oh, dat moet ook meteen.
0: En fillen. Wat wij van dit nummer vinden. En een cijfer.
2: Oh god. Wil ik. Okay.
0: En geen 8, hè?
3: Nee.
0: Kijk jou even aan, Rick.
2: Oké, een 6.
3: Dat kan ook wel.
0: Ja, denk je?
3: Ja. Oh, god. Veel.
0: Nou ja,
3: ik ga gewoon eerlijk beoordelen.
0: Je gaat gewoon
3: dat
0: eerlijk.
3: Dat is het risico als je gewoon hier een uitzending gedraaid
2: hebt. Ik ga serieus luisteren, dus we gaan...
3: Jij hebt hem ook nog niet
0: gehoord. Ben je er klaar voor?
3: Nu wel.
0: Nu wel, oké. Komt-ie aan, jongens. Let op. Komt-ie. Dit is hem.
3: 5.
0: Je bent heel Timo.
2: Dit is een gitaarsolo.
0: Ja, we gaan even
2: luisteren. Het is al mooi.

0: nou, wat monniken aan het eind. En dan is het nummer ten einde. Eeuwig was dit met het nummer The Hourglass. En die is dus gisteren uitgekomen. Ja. En, ja. Dus nu, als het goed is, die is overal te beluisteren. Ja. Dit is voor mij hun derde nummer. Ze hebben volgens mij twee nummers eerder uitgebracht. Ja. Dit is denk ik hun derde nummer. Het is een vrij beginnende band. Ik denk dat niet dat het beginnende muzikanten zijn, maar wel vrij beginnende band. Ja. Tja.
1: Ja, zal ik het spits afbijten?
0: Ja, doe jij maar eens even dat
1: Ik de clean zang, Messes With Me. Ik weet het niet. Hij zit een beetje gek in de mix.
2: Die daaronder zit.
1: Ja.
2: Weet je.
1: Ja, ik snap. Het is wel. Het is vet. Ik vind het wederom een vette track. Ik vind het goed geproduceerd, goed geschreven. Ik vind het te gek. Ik vind ze, wat zij doen, vind ik gaaf. Alleen die clean zang, die messes with me. Ik weet niet.
2: Maar maakt dat het juist niet anders?
1: Ja, nou, misschien. Dat dit is
2: valt
1: een track.
2: Wel op.
1: Ja, maar dit is dus een track die moet ik een paar keer horen.
2: Ik vond het wel een leuk effect hebben.
0: En je moet het altijd live zien.
1: Sowieso.
0: Je moet het altijd live zien.
1: Ik moet het live zien.
0: Anders kan je ook. Ja, anders weet je het niet.
1: Ja, anders weet je het niet. Precies. Anders weet je het niet. Moet het live zien.
2: Live, want het is het een tweemansformaat?
1: Ja, maar ze hebben me laten doorschemeren dat ze er toch misschien wel een beetje mee bezig zijn.
0: Om er meer mensen bij te halen. Timo.
2: Wel gevraagd.
1: Als monnik.
0: Ik mag je podium op.
3: Ik was die clean zanger. Leuk. Nee, leuk.
1: En
4: bedankt.
1: Jij zei dat het een vrouw was, die clean zanger. Maar dat is niet zo.
2: Ja. Nou, ik werd ook echt een beetje misleid. Want ik ging ergens zei dus eeuwig. Dus ik denk, nou, even kijken wat voor band het is. Ik denk, hey, ik zie een driemansformatie. Met een meisje eigenlijk.
1: Dat was voor de clip.
2: Dat was inderdaad, want dit is een totaal nieuw nummer. En hier staat ook maar op die site twee nummers of zo.
1: Ja.
2: Drie nummers op.
1: Ja.
2: Dus ik denk, is dat dan een vrouw? Is dat dan een meisje? Ik weet het niet. Misschien niet. Soms hoor ik het verschil ook niet hoor. Als dit soort stemmen gebruikt worden. Tussen.
1: Dat
2: maakt er verder niks uit.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ik vond het dat stukje, die clean zang.
3: Hij zoomde in op de vrouw, ik zag het.
2: Ja, ik zag hem zoomen.
3: Ik zag hem even zoomen.
2: Wel erg jong.
3: Hij zoomde,
2: dacht ik.
0: Ja.
1: Ik hou hier buiten.
0: Ja, die ging me in de gaten houden, hè?
2: Ja.
0: Oude snoepert.
2: De vragen boven de 20 zijn van mij, hè? Seks, drugs en rock.
0: Oh ja, dat is waar. Ik had een beetje een heidevolk gevoel.
2: Nou,
1: heidevolk?
2: Ja, dat had ik helemaal niet.
0: Ja, bij die clean zang had ik duidelijk een beetje een heidevolk gevoel.
1: Ja.
0: Ik dacht gelijk, hé, heidevolk.
1: Ja, en daarna dacht je Slayer. Wat is dit? Nee.
0: Ja, nee, het gevoel. Ik had het een beetje volkies shit. Dan ik even. Ja, sorry. Nee.
1: Kijk, ik moet altijd eerlijk zijn. Hè? Dus ik geef het een 7,5. Want mij flipte het juist.
0: Maar je moet het vaker horen en je moet het live zien.
2: Nou, dat is nu eerst indruk. Het is nu eerst indruk.
0: Eerst indruk is een 7,5.
2: Ik vind dat laag.
1: Ja.
2: Voor jou helemaal.
1: Ja, nou ja.
0: Eigenlijk is het voor jou gewoon onvoldoende eigenlijk.
1: Het is ook zo'n nare man. Hè?
3: Van de 15.
1: Van de 38.
3: Ja. Ja. Ik vond het wel eigenlijk. Of heb ik geen mening? Mag ik niet?
2: Zeker.
0: Timo, ik wou net zeggen. steek van wal, man.
3: Ik vond die clean song een beetje. Nee, ik vond het vet. Ik vond het vet dat het progressief was in de songwriting. En niet in het spel. Per se.
0: Ja.
3: Zet je op het verkeerde been. En ik had wel een beetje hetzelfde met de clean zang, omdat die een soort van heel recht door is, heel de tijd.
1: Ja.
3: Alleen wat ik wel cool vind, ik hou niet zelf van alleen maar grunts. Altijd. Dus puur smaak.
0: Mm-hmm.
3: Of schemes. En ik kon nu wel soort van, alsof ik een soort van met één oor het nummer luisterde, met die clean zang. En met het andere oor de intensiteit van die screamer. Ja. Meemaakte.
1: Dat vond ik ook het vette eraan.
3: Ja, omdat het heel de tijd ook is.
0: Ja.
3: En ik moet het eigenlijk dan zou het eigenlijk wel gewoon, want het compressed een beetje hier, hoe dat dan echt in de mix ligt of zo. Maar ik vond het wel verrassend. Ik zou het ook een 7,5 geven overigens.
1: Ah.
3: Maar ik ben gewoon positiever in mijn woorden.
0: Ja, dat is het. Maar onderaan de streep is het exact hetzelfde.
2: Ja. Ik ben met Timo's 7,5 blijer dan
0: 7,5.
1: Is de politiek niet iets voor jou?
2: Je vertelt zelden slechte nieuws, maar heel positief.
0: Ja, ik dacht, dan gaat die komen 9,5. 7,5.
3: Nee, ik vond het vet.
0: Oké.
1: Je hebt het wel beter omschreven.
0: Nou, Rikke, jij nog een cijfer, hè?
2: Ga ik denk ik verrassen of zo. Want ik... We hebben het heel vaak over als we dit soort muziek of zo draaien. Van hoe onderscheid je je nou in een bepaald genre? En juist wat jullie hebben met die clean zang, ik weet het niet zo goed, heb ik iets van, hey, er zit wat bijzonders bij.
0: Ja, een soort heidevolk. Zang. Leuk.
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja, een soort heidevolk. Ja. Dat, ik vond dat juist anders. En daarom vind ik dat toffer. Of toffer. Probeer je daarmee iets anders te
1: zeg
2: doen.
1: Ook niet
2: een beetje
1: clean,
2: te onderscheiden of
1: de
2: zo.
1: De clean niet cool was.
2: En dat
1: zo,
2: vind ik juist wel leuk doordacht. Ja. En dat waardeer ik dan met een 0,5 hoger dan deze heren tegenover mij.
0: Heb je meer, hè?
3: Ja, ik kan er tussenin dan.
2: Een 8.
0: Ik kan hem uittekenen bij jou.
1: No backsies.
3: Ik wou nog zeggen dat ik de melodische wendingen goed vond.
2: Ja, je maakt ook een 8 van, zeg je nu.
3: Ik
2: Acht en half. Hoor ik.
0: Ja, zie je. Als we er genoeg over lullen, gaat zelfs een beetje gaat omhoog. Ja.
2: En de productie echt lekker goed.
0: Nou, het is wel een band die verrassend uit de hoek komt.
1: Zeker.
0: Ze klinken echt anders dan menigeen.
1: Zeker.
0: Dat waardeer ik enorm. Ja. Misschien, ik heb nu drie nummers van ze gehoord. Die andere twee iets vaker dan deze. Dat is een beetje oneerlijk. Maar ik vind het van die drie... vind ik die andere twee spreekt me net iets meer aan dan deze.
1: Mij veel meer eigenlijk. Want die twee vond ik echt te gek.
0: Ja, maar misschien dat, ik moet nog een paar keer luisteren.
1: Ja, en vooral in een heel album setting of zo.
2: Nou, als je een paar keer luistert en het wordt steeds beter, dan zijn het de beste nummers, want dan groeien ze.
1: En ik ben ook een beetje oldschool. Ik wil gewoon een heel album dan horen of zo.
2: Ja.
1: Want dan past die erin.
0: En je wil ze live zien.
1: Zeker.
2: Ja, dat is standaard. Dat is een
1: verrassing, hè?
0: Ja. Goed, ook al heb ik ze niet live gezien. Ik denk wel dat ik ze een
2: ik wil ze ook wel live zien.
0: Ja, je wilt
1: ze weer in te zoomen op
0: die dame.
1: Schrik.
0: Ja, dus gelijk in. Heb je ook gelijk geïnteresseerd? 8,5. Ik geef een 8,5.
3: Zie je?
0: Ja, ik zie de plaatje in mijn gelijk.
2: Tel op, puntje hoger.
1: Is afgerond. Is het weer 9?
0: Ik kom weer op een 9, geloof ik uit.
2: Netjes.
0: Timon is die traditie. Alle nummers eindigen hier op een 9 af.
1: Ja, ja, heel goed. Bijna. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Het is
0: we
1: die...
0: promoten hier de Nederlandse scene. Ja. En dat doen we niet met een 6.
3: Nee.
0: Maar wel het omgedraaide van een 9.
3: Heel goed.
0: Dus je wil of niet, een 9 is uit de uitkomst. En nu komen we toch redelijk dicht in de buurt bij die 9, toch?
3: Ja, ja, zeker.
0: Een beetje positief afronden. Moet dat wel lukken. We hebben natuurlijk een nieuwe jingle. Moet het goed hebben. Deze...
1: toch niet weer die
2: monolith. We zijn de

0: toch best een lekkere jingle.
1: Ja, toch eigenlijk wel. Maar ik vind het wel grappig dat ze daarna een blikje hebben gepost met een sticker van de Modelith eroverheen. En dan zo, hier, wij hebben ook ons eigen bier.
0: Ja, ze zijn om. Ze zijn
2: overal tegen eigenlijk.
0: Ja, ze zijn ze tegen, maar ondertussen gewoon meelopers zijn het gewoon.
1: Met het publiek volgende keer, Michiel.
0: Oh, dat weet ik zeker. Ja. Dat gaat komen. Waar zoek ze tegen? Nee, dat gaat zeker komen.
1: Ja,
0: de nieuwsfeitjes. Je hoorde niet aan de jingle, maar het zijn toch de nieuwsfeitjes wat we over gaan hebben. Ja. Je hebt ontzettend veel gevonden.
2: Nee, er was maar één bericht deze week, Nico. Volgens mij, die eruit sprong. En dat was Nico McBrain.
1: Ja.
0: Nico.
2: Ja, er was maar één nieuwsfeitje wat deze week belangrijk was. Nico McBrain stopt bij Iron Maiden met toeren. Want volgens mij is hij niet uit de band in die zin, maar doet geen liveshows meer. En voor mij kwam het, ik weet niet of het als een verrassing kwam, maar het moment waarop hij het bracht was echt voor mij wel een verrassing. In de zin van vanavond. 7 december was het, geloof ik zo.
1: Ja, vanavond is mijn laatste.
2: Is mijn laatste.
1: Ja.
2: En klaar. En eigenlijk, iedereen. Oké, bedankt Nico. En iedereen vol respect. En wie wordt dan de opvolger? Nou, de volgende dag was hij ook al meteen bekend, volgens mij. Uit de band British Lion, de drummer, waar Steve Harris dan ook in speelt. Dus dat was...
0: Oh, dat is heel makkelijk
2: natuurlijk, was makkelijk, maar... Door hun natuurlijk al lang allemaal georganiseerd. En
1: heb je het afscheidsmoment gezien?
2: Ik heb het gezien op YouTube. Ja, dat deed je zo wel mooi. Hè? Dat deed,
0: vertel even, voor iedereen die het gemist heeft.
2: Nou, echt even hem helemaal in de spotlight zetten. Sowieso deed Bruce Dickinson even een woordje en bedank je. En het publiek ging natuurlijk, die Brazilianen gaan sowieso wel uit de plaat. Maar nu helemaal. En helemaal aan het einde natuurlijk, de band bedanken. En iedereen liep dan weg en Nico bleef dan staan. En het publiek Brazilië, Nico, olé.
0: En hield hij droog?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Dat zie je bij hem nooit.
2: Hij had wel moeite om het podium af te lopen, hoor. Want ze bleven schreeuwen en weer terug en weer bedanken en buigen. En,
1: maar
2: het was wel een mooi moment.
1: Het was wel een beetje vreemd, want Bruce die zei... Oké, floor is yours, take your time. En vervolgens loopt hij weg met de microfoon. Nico kon ook niks meer zeggen. Ik vond dat zo raar.
2: Ja.
1: Dat is echt zo, floor is yours.
2: Hij
1: floor is
2: yours. Dat was wel met respect.
1: En hij deed gewoon zo hop en weg.
0: Hij mocht niks meer zeggen in ieder geval.
1: Niks meer zeggen.
2: De nummer is Simon Dawson trouwens van British Line.
0: Oké. Hoe lang heeft Nico eigenlijk... Wanneer is hij... heeft Cliff Burr vervangen? Of zat er iemand tussen?
2: 40 jaar of zo.
0: Ja, heeft
1: 42 jaar.
0: 42
2: hij
0: jaar.
2: Hij is nu 72, hè?
1: Ja.
2: Dus...
3: Hij is op zijn 30ste.
2: Ja. Hij drumde nog helemaal prima. Maar hij heeft volgens mij wel... heeft hij een TIA gehad of zo?
0: Volgens mij is dat het inderdaad. Dat het al iets moeizamer gaat.
2: Ja, respect.
0: Ja, nee, zeker.
1: Nou, een hele sympathieke kerel ook. Hè? Omdat ik heb hem...
0: Ja, nou, zijn ze bijna allemaal toch wel van Iron Maiden?
1: Nou, volgens mij Bruce wat minder, had ik het idee.
0: Zou kunnen.
1: Maar weet je wel, kijk, van Nico is het gewoon altijd... Je ziet alleen maar eigen nood, weet je wel. En hij deed het altijd heel, ik weet niet.
2: Was
1: heel
2: de clinics deed hij ook meer jokes dan dat hij drumde volgens mij.
1: Gewoon heel sympathiek. Ja, ja. Gaaf.
2: Ja, leuk man.
0: Is er nog nieuws over Jake Healy?
2: Uiteraard.
1: Zijn hondjes zijn nieuwe Messiahs geworden.
2: Ik heb uiteraard gezocht op Blemmermouth en Loudwire en al die sites. Op Jake Lee, geen nieuws.
0: Nee. Hoe kan het nou?
2: Geen nieuws.
4: Halleluja.
0: We hebben al weken, dus, elke week komt Jake Lee weer terug.
2: Ja, ik hou het in de gaten. Ik ga volgende week weer op zoek. Maar deze week was er geen nieuws.
0: Helemaal nieuws over Jake Lee. Nou, heel
2: geen nieuws, goed nieuws.
3: Wat vindt Corrie Taylor daarvan?
0: Dat is een hele goede vraag.
2: Wat vindt Coco? Dat hondje ervan.
1: Oh shit.
0: Ja. Ik
1: inderdaad,
0: weet het niet,
1: wat vindt Corrie Taylor? Daar gaan we ook in die rubriek van maken. Ja.
0: Dit was hem.
2: Meer heb ik niet opgezocht, dus dit was hem.
0: Oké, nou ja, dan houdt hij bij. Dan gaan we nu naar Bas van den Boom.
2: Bas?
0: Bas.
2: Bas
0: is een trouwe luisteraar en woonachtig in Ierland, volgens mij. Zeg ik dat goed?
2: Volgens mij zeg je dat helemaal goed.
1: Die kan Killigan wel goed uitspreken dan.
0: Die kan denk ik Killigan wel goed. Quilligan.
2: Quilligan.
0: Moet ik naar jou corrigeren? En die heeft hij dan die, hij zit in een band, hè, onze Bas.
2: Ja.
0: In de band voor mij Stereotype O Negative.
2: Ja, Stereotype O Negative.
0: Daar zit hij in, hè?
2: Ja.
0: En ook zij hebben een...
2: Hebben ook een
0: cast-nummer.
2: Hartstikke leuk.
0: En laten we die nou eens even gaan draaien.
2: Maar uit de bandnaam hoor je eigenlijk dus wel welke stijl het is, hè?
1: Oh.
2: Type O Negative.
3: En stereo.
2: Peter Steele.
3: Is het? Dit is niet mono.
2: Oh. Is niet mono.
0: Nee, is niet mono, nee.
2: Dus dit is een nummer, Last Christmas. Zullen nou, we dan maar... In de stijl van Typo Negative.
0: Kijk, nou, komt ie aan.
3: Even uitleggen. Oeh.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dat wil ik er heel even met jou over hebben, over De Leen. En dan denkt hij van, ah nee, shit. Nou ja, goed, je hebt er al 11 jaar in gezeten.
1: Ja, dat is lang.
0: Dat is natuurlijk een hele lange periode geweest. Ja, wat is je... Je hebt net wel een blooper gehoord. Maar wat is je mooiste herinnering?
1: Het afscheid. Nee, grapje. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik bedoel, het is gewoon... het was na Vengeance de eerste band waar ik in zat. Dus ja. De band natuurlijk gewoon zwaar verwend wat dat betreft. Heel veel geleerd. Ik zat daarbij toen ik was 19. En zoveel grote festivals gespeeld. Maar vooral veel leuke mensen leren kennen. Het is gewoon vanaf je 19e dat doen is natuurlijk gewoon heel vet. Dus allerlei hoogtepunten.
0: Is er één in het bijzonder aan te stippen?
1: Een hoogtepunt was...
2: Heel enthousiast dit trouwens. Even nadenken.
1: Zijn er zoveel dat het zo moeilijk.
0: Zijn er zoveel?
1: Nee,
2: noem er een paar.
1: Ik ben nu die naam even kwijt. Maar ik heb in zo'n zaal gespeeld in Engeland... waar heel veel van die live dvd's zijn opgenomen... die ik vet vind. Maar ik weet O2, niet meer. Misschien wel de Hammersmith.
2: Hammersmith er hierin?
1: Misschien wel, ja.
2: O2 Wembley.
1: Die heb ik allemaal gedaan eigenlijk.
2: Nee. Ik heb ze gewoon allemaal gedaan.
1: Nee, maar dat was vet, toch wel. Gewoon zo van dat je daar dan speelt.
2: Ja.
1: Ik vond op zich het laatste album ook wel gewoon hoe dat creatief binnen die wereld en wat kon daarbinnen. Vond ik dat wel gewoon heel cool. Dus ik ben daar, op dat album ben ik ook wel gewoon trots. Dus dat is een hoogtepunt. Ja, die festivals en dingen. En gewoon, ja.
2: Wat is het vetste festival voor jou?
1: Ik vond Hellfest het zowel het coolst als het soort van het beste festival ook. Qua sfeer en zo. En gewoon, ik vond het heel bijzonder. Ben je eens?
2: Echt te gek.
1: Oh. Ja, we hebben Download gedaan. Dat is natuurlijk wel, dat was wel een soort bucketlistje wel. Gewoon een Download festival. Heel veel coole tours en zo. En alles gezien van de wereld. Dus veel, heel veel hoogtepunten.
2: Tof.
1: Bijna evenveel dieptepunten.
0: Ja, precies. En nog even, De Leen, dat stopte in 2021. Wat kan je nog aan de luisteraar mededelen wat daar gebeurde?
1: Het was... we hebben daar eigenlijk nooit echt veel iets over gezegd of zo. Maar er gaan nu allemaal verhalen er rond. Maar voor mij persoonlijk was het een werkrelatie die niet meer houdbaar was. En dat zat er al wel even aan te komen. En het kwam gewoon tot een soort boiling point, om het zo maar te zeggen. Dat wij daar iets aan wilden doen. Of niet meer verder konden. En we konden niet meer verder. En wel met z'n vieren verder.
0: Ja, dus, dat is ook je broodwinning, hè? Dus het is ook best wel eventjes...
1: En het was...
0: Het is wel een ding.
1: Ja, ik heb ook wel eerlijk gezegd tijden gehad dat ik zelf er al over twijfelde. Dat is ook een keer voor mij ingevallen door Bas Maas bijvoorbeeld. Maar nu was het echt dat wij allemaal zoiets hadden van dit werkt niet meer. En dan is die beslissing wel makkelijker. Want het is inderdaad, sowieso was het altijd een soort van te groot. Alleen dat al om... makkelijk over te doen van, laat maar zitten. En we deden ook, het was niet allemaal drama. We deden ook gewoon veel, veel goede dingen. En er ontstond steeds wat meer ruimte en zo, weet je wel. Het was gewoon niet meer te doen op het eind. Dus het was voor ons in ieder geval beter en volgens mij voor iedereen om uit elkaar te gaan doen.
0: Ik ben net op tour geweest met Charlotte Wessels.
1: Ja.
0: Hoe beviel dat?
1: Goed.
0: Want hoeveel concerten hebben jullie gedaan?
1: We hebben 24 concerten gedaan in 30 dagen, volgens mij.
0: Dat is redelijk door.
1: Ja, en de meeste vrije dagen in het begin waren travel days. Dus dat was gewoon heel de dag in de bus en op een boot midden in de nacht en zo. En de laatste run was 10 shows achter elkaar, zonder rustdag. Dus het was even pittig.
0: Ja.
1: Afgerond met een schoonfamilieweekend laatst.
0: Dus. Een schoonfamilie? Dat is het lastigste.
1: Dat is
0: pittig gesproken inderdaad.
1: Dat zat eraan vast. Nee, dat was hartstikke leuk. Dus daarom ben ik nu zo als ik nu ben.
0: Ja,
1: normaal,
0: nee.
1: Normaal ben ik veel, veel
0: kom je
1: leuk,
0: toch
1: veel
0: helemaal leuker. Ben je veel leuker
1: normaal
0: dan?
1: Ik echt veel, echt? Ja, ja, dit is echt mijn dieptepunt qua hoe leuk ik ben.
0: Ja, ja, ja, nou.
1: Kun je nagaan hoe leuk het...
0: hoe leuk je dan moet zijn, zijn eigenlijk. Ja, ja, ja, het is nu al zo leuk.
1: Ja, had het wel wat gehoord. Oh, man.
3: Nee, was toch helemaal uit Poppel hierheen?
1: Ja, wel. Ja, nee, ja, precies, ja, ja,
3: sowieso. Ja, dat ja, is, ja.
0: Hey, we gaan naar Within Temptation. Stand My Ground.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, ik moest dus met een top 3 komen.
0: Ja. Je moest.
1: En
0: er is die.
1: Ja. Ik, dit is gewoon... dit. Ik vond dit in mijn beginjaren... metal luisterend... een opvallend goed nummer. Zeg maar, een van de... Ik vind heel veel metal uit Nederland gewoon cool. Alleen, ik vind het...
3: Ik, wij ook, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Maar ik ben niet per se van echt super extreme... Nee, daar ben ik heel selectief in, moet ik zeggen. Ik vind Flash God Apocalypse heel vet. All Shall Perish en zo. Ik vind wel heavy dingen vet, maar dan... Ik vind weinig heavy dingen vet. En ik vond... Ik vind dat WT in die tijd... En eigenlijk nu misschien nog steeds... Vind ik in hun songwriting en gewoon de impact van zo'n nummer... Vond ik deze wel echt eruit schieten. Als zijnde tijdloos genoeg om te noemen als... top metal track van Nederland of zo.
0: En hier had je ook best in willen spelen?
1: Niet eens per se, eigenlijk. Ik vind dat het wel goed gedaan is.
0: Je ziet niet dat je van... Nou, ik had er nog wel iets moois van kunnen maken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Of course.
1: Had veel beter kunnen. Maar toch. Ik was toen 13 of zo, dus...
0: Ja, het was net een jaartje bezig. Ja. Ja, zover was hij nog niet.
2: Kan ook met één vinger.
1: Ja. Nee, ik vind dit vet. Oh. Dit is geen, dit gaat hier niet om de gitaar per se, weet je wel. Het gaat gewoon om dat liedje. Ja. En die vind ik goed. Vind ik gewoon goed. Vind ik heel goed.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Wel net even uitgerekend, Timo, dat je een jaar of 13, 14 was toen dit uitkwam. En het zal wel bepalend zijn geweest. Dus een beetje de leeftijd ook, hè, dat het gaat spelen.
1: Ja, en wat ik net zei toen we zogenaamd aan het luisteren waren. ik vond deze productie heel vet. Die riff is heel erg Rammstein, weet je wel, toch wel. Dus ik vond dit wel in die nu-metal periode heel erg eruit springen. En ik vind nog steeds, ik luisterde hem nou weer. En ik dacht, ja, het is wel echt een tijd. Voor mij, zo'n soort tijdloze banger. Die er niet gek veel zijn gemaakt in Nederland, vind ik.
0: Ja. Wij gaan naar... Oh, ik heb hem niet goed nog staan.
2: Oh,
0: ik
2: God, als je dat zoeken. Zegt, weet ik alweer hoe laat het is.
3: Onze enige echte eigen...
0: Inderdaad, wij gaan de quiz doen. En het thema is deze keer gitaargoden uit Nederland.
2: The Gathering zie ik al wel weer aankomen straks.
4: Never know.
0: Dat zou kunnen. Maar de allereerste jongens, wie zoek ik hier?
1: Akkerman.
0: Nou, inkoppertje, ja. Timo. Even wakker worden en...
1: grootste held.
0: Ja, ik dacht dat jij het ook had geweten, Rick.
4: Deze had ik ook nog wel herkend, maar ik moest wel iets langer nadenken, denk ik.
1: Ik had hem eigenlijk al eerder, maar ik wou niet te snel drukken.
4: Voordat de instrumentstarting is, jij hem al.
0: Ja, precies, ja.
4: Het is koud. Ik hou echt aan de hand nu wel heel dichtbij.
1: Ik zat al dichterbij.
4: Want echt, maar ja, ik vertrouw die Timo
1: ik
4: niet.
1: Ik had hem met dat zachte
2: kijk, wacht, we doen even zo. Dan moet hij eens zijn pols eromheen.
4: Weg met die
0: Timo. Zo snel inderdaad. Ja, dat is een goeie. Maar dit is inderdaad Focus.
4: Ja. Dit wordt een strijdje.
0: Met Jan Akkerman en het nummer Hocus Pocus. Dan gaan we naar de volgende. Wie is dit?
1: Kut.
4: Eddie. Van Hede.
0: Ja. Ik heb het allemaal wel erin even ingedaan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Eddie wordt er nog eventjes in thuis.
1: Een Nederlander.
0: Ja, uiteindelijk misschien Amerikaan, maar hij begon in ieder geval in Nederland.
1: Ik ken dit hele intro niet.
0: Nee?
1: Welk liedje is het?
2: Ik dus ook niet.
0: Girl Gone Bad.
1: Ah.
0: Ow. Op het album 1984. 1984. Voor commentaar krijg. Zullen we lekker dit?
1: Ja, natuurlijk.
2: Alles is goed. Eddie is lekker.
0: Komt-ie, let op. Hier kan je ook wel in, Timo.
4: Kan Eddie, helemaal
1: Eddie van Eden is het.
0: Ja, hij was eerst. Dat is helemaal goed.
1: Hij was yes, 2-0.
0: Heel goed.
2: 6 uur later.
0: Maar zou niet voor jou zijn om in Van Halen...
1: Om in Eddie van Halen te spelen?
0: Ja?
1: Oh. Ja, Jezus Christus. Ik kan daar geen ja op zeggen zonder een soort van... nu voor altijd de meest gehate gitarist van Nederland te zijn.
4: Satriani zit nou in de band, hè?
0: Zou dat kunnen, denk je?
1: Ja, ik zou
4: dat,
1: het eigenlijk
4: die
1: ook
4: doet dat wel goed.
1: Ik zou het ook kunnen. Puur omdat ik vind dus dat hij 's werelds meest ondergewaardeerde slaggitarist is.
0: Oké.
1: Iedereen focust allemaal op dat tappen en zo. Terwijl ik vind zijn timing en zijn swing en zijn slaggitaar echt ongeëvenaard. En ik denk dat ik dat soort van in ieder geval kan proberen.
0: Ja.
1: Ah. Ja.
0: Nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat onder jouw begeleiding zou klinken.
1: Satriani is ook te gek.
0: Ja.
4: Ja, die doet dat nu, hè, met zijn regen. Ja. Ja, te gek, man. Ongekomen.
0: Wist je klaar voor de volgende?
2: Ja.
0: Ga die komen, jongens.
4: Ik zag hier aan gesproken.
2: Vandenberg.
1: Oh, dit is hem echt ook.
2: Oh, zo. Dat is...
0: Wat gebeurt hier? Jij gokte?
2: Vandenberg,
0: ja. Bam! Jij gokt gewoon.
2: Die moet komen nu.
1: Ja, dit waren ze ook, toch?
2: Ah.
1: Ze zijn nu klaar.
0: Nou, zeg.
1: Ja, ze kan van...
0: Ja, je gooit gewoon blind en het bleek toevallig goed te zijn.
2: Ja,
0: motherfucker.
4: Ja, zo zijn we naar het casino gaan.
2: Rood!
0: Het is inderdaad goed.
1: Misschien was dit best een grote kans dat het goed was.
4: Toch?
1: Ja, heel goed. Dit was echt.
0: En wat gaat dan de volgende worden?
2: The Gathering!
1: The Gathering.
0: Nee. Dat klopt niet. We gaan naar de volgende toe. Wie is dit?
1: Arjen Lucassen.
2: Op gitaar.
0: Ja, en?
1: Ja, mijn pa heeft niet op deze track gespeeld, volgens mij.
0: Niet!
1: Welke, wat is dit ook alweer?
0: Cry of the Sirens.
1: Oh, ja, dat is wel gespeeld. Ja.
0: Jawel, toch?
1: Ja. En mijn pa.
2: Wat fucking snel hoor je dat zo.
0: Ja. Ja. Maar je hoort het aan die windgeruis.
1: Ja, je hoort het al aan de wind, ja.
4: Iedereen heeft al ergens wind op een plaats staan.
1: Ja, deze wind herken ik.
0: Die herken jij gelijk.
1: Ja.
4: De wind van Aja. Ja.
0: Oké. Okay. Nice. Nou,
2: nice.
0: We gaan naar de volgende. Wie is dit?
4: Ik wacht op die eerste noot, maar ik denk dat ik hem al weet.
2: Doe dan. Ik denk dat het Sunkist is.
4: Ik denk
0: wie?
4: Dat Satriani.
2: Ik denk dat. Hè?
0: Wie? Ja. Nog één keer, wat zei je?
2: Ik dacht Sunkist.
4: Ik denk
2: Marcel Groene.
4: Marcel Groene? Ik dacht, ik wou even Satriani zeggen.
2: Satriani?
0: Oh, dat is een heel Nederlands ook, ja.
4: Oh nee, mag natuurlijk niet.
2: Goedemorgen,
1: Jan Satriani.
2: Welkom bij de loodzware jongens, ja, met alleen maar...
4: Ik hoorde hem al helemaal.

0: hij speelde nog niet.
1: Nee, hij speelde nog niet. Akkoordje
0: en dan met die drumproductie dacht ik, Marcia.
2: Echt?
0: Ja.
3: Okay. Oh, wauw. Ja. Nou, we gaan de volgende krijgen.
4: Hij is Baggerman.
3: Ja.
4: Dat, wacht, ik wil te veel zeggen. Sorry. Hij zet hem er gewoon in. En B, Baggerman, waarom hebben we er nooit aan gedacht?
3: Ja, god, ik heb hem al heel vaak gehoord, hoor. Dus,
4: ja, nee, niet.
3: Nee. Ja, maar Baggerman. Ja, hij moest er even tussen. Sorry, jongens.
4: Niet slecht.
3: En wie is dit dan?
0: Oh, dat is ook weer. Oh, ik ken het. Ben ik zelf.
3: Sorry?
0: Ben ik het? Oh, dit ben ik.
1: Wel een beetje, zo.
0: Ik ben het.
4: Je moet wel een naam zeggen, anders de telt
0: Timo Stammers. Oh.
3: Heel goed.
0: Dat is Fangio.
3: Inderdaad.
0: Nee, dit is van Ron Kolen, toch?
3: Dit is Ron Kolen.
0: Ja. Van Ron Kolen. Dat heb je ook al meegedaan.
3: Ja.
0: Wel lekker hoor.
1: Ja, dat is goed, hè.
3: Dat is tof. Nee, dat is echt goed.
0: Wat Ron doet, is ook goed, vind ik.
3: En onze Ron.
0: Onze Ron. Fantastisch, Ron.
3: Nu gaan we de laatste krijgen. Moet ik iets even bij zeggen. Op gitarist.nl is er een poll gehouden.
0: Oh god.
3: Zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar er stond iemand op... Sorry?
0: Nusselder.
3: Wie? Nee. Er stond iemand op nummer 1.
0: Nee, Nussel niet op 1.
3: Volgens mij, Timo, jij stond voor het eerst daarin. Zonder streepje erachter, want vorig jaar deed ik hem nog niet mee. Op plek nummer 15 sta jij.
0: Dat slaat me echt op.
3: Maar er is dus ook een nummer 1. We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja. Wie is dan die nummer 1? Toch?
0: Nou, moet je het eerst even draaien.
3: Dat gaan we nu krijgen.

0: gewoon van EPK. Mark Jansen?
1: Nee.
2: Nee. Nee. Nee, dan is het dingetje.
1: Dingetje.
3: Ik heb er nooit van gehoord. Ja,
0: weet ik maar.
3: De band. Zou je thuis moeten spreken? Majoria?
2: Oh nee, niet. Ik wil Marcel Singer zeggen, maar dat is hij niet.
1: Oh nee, Mark Bogert. Mark Bogert.
3: Ja.
1: Ja, ja.
3: Heel goed.
2: Mark Bogert.
0: Waar is hij ook alweer
2: van? Magoria.
3: Magoria is het gewoon. Ik zeg Magoria.
2: Ja,
3: maar...
2: dit was Belgisch. Majoria. Ik weet het. Het is Mark Bogert in ieder geval.
0: Maar waar is hij nog?
3: En is hij inderdaad goede nummer 1 tegen nummer 1? Of het zegt mij niks. Maar,
2: hij mag naar de volgende.
3: Mag naar de volgende ook?
0: Dit was de laatste.
3: Maar dit is de laatste.
2: Grapje, nee. Mark is te gek. Mark is te gek.
0: Ja, het klonk wel goed.
2: Ja.
0: Maar is hij niet ergens anders nog van?
2: Is hij ook van Valentine's? Nee. Ja, hij doet heel veel dingen.
3: Okay.
2: Ik weet even niet precies wat, maar hij doet wel heel veel dingen.
0: Nee, hij is van... Is hij niet van Harris? Of die...
2: Nee, dat is Mark Vergozen.
0: Oh ja. Ja. Ja, je hebt gelijk.
1: Al die marken.
0: Al die marken.
3: Ik, ik had er echt nooit van gehoord. Maar ook die naam niet.
2: Hij doet veel clinics en zo. Hij is wel goed hoor.
3: Oké. Ja.
0: Even zoeken hoor.
3: Rick, ga jij even wat anders zoeken, vriend? Komt ie aan hoor.
0: Dit was het?
3: Dat was hem. Ja, ik ben er klaar mee.
0: Wie is deze? Geen Gathering?
3: Want zo...
0: Wat is dit nou weer?
3: Ja, ik zoek een gitaargoden.
0: Je stopt er altijd.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. Mike, ik vraag je even.
0: Deze had ook in de quiz
3: gekund. Deze? Deze loser? Nee man.
0: Deze loser had gewoon in de quiz gekund. Ook door ChatGPT.
3: Ja man. Nee, dit is onze Rick.
1: Ricky.
3: Die dit heeft... Maar
0: bedacht.
3: Dit is wel...
0: Helemaal dezelfde dag.
3: Maar dit is wel één... Nee, dit is niet waar.
0: Of jouw aangeven.
3: Ja,
0: of jouw inspiratie. Er is Baggerman.
3: Juist, dank u.
0: Rick Bouwval.
3: Ja.
0: Rutter.
3: Dat hebben we al een soort van, je merkt al, nogal treurig niveau. Maar dat geeft niet. We zijn wel heel gelukkig.
0: We gaan naar het galopje.
3: Ja, geef even een galopje.
0: Ik had nog wel één dingetje, want ik heb in het galopje heb ik ooit ook wat... Ik heb denk ik twee keer wat van Timo gedraaid. Maar één keer heb ik iets gedraaid, My Mind.
1: Oh, vergek.
0: Van Kixie. Dat was zo'n album of zo. Maar is dat album nog een keer uitgebracht? Of ik heb dat toen niet meer kunnen terugvinden. Maar ik ben er wel nieuwsgierig
1: naar.

0: Dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Dat was een band die ik had met mijn pa op bas.
1: Ja, ja.
0: Ik op gitaar, John M op drums. En dat was eigenlijk een beetje... Boe, wanneer was dit? Ik was volgens mij ook rond mijn 16, 17 of zo. En toen waren we daarmee bezig. En toen, naast dat de bassist in die zin overleed... kwam ik toen bij die lenen zo. En toen is dat eigenlijk nooit meer gebeurd.
1: Nooit verder uitgebracht?
0: Nee,
1: of,
0: maar ik heb wel heel veel van, die, plan, van die tracks liggen en zo. En
1: oh ja?
0: Ik ben wel van plan om een soort om wat solo singles te gaan droppen.
2: Nou, daar kijk ik naar uit.
1: Dan ga ik naar de band Tarragona. Uit Zwolle. Ik denk niet echt een bekende band. Een mix in het straatje van Pantera, Alter Bridge en System of a Down. Dat is een beetje een aparte combinatie.
2: Weet je zeker?
1: Ik heb voor dit nummer gekozen omdat er een lekkere solo in zit. We kijken of Timo dat ook een lekkere solo vindt.
0: Okay.
1: Want we zijn de hele avond lekker bezig met gitaristen en met solo's. Dus daar kan dit dan ook wel bij. Op gitaar zijn dat Fidel Wildeboer en Lennart van Kampen. Nummer uit 2014. Het heet Shall We Remain. En waarom is het een galopje? De plaat is uitgebracht op Black Mustang Records.
2: Jezus, en Mustang, is dat het enige?
1: En de Mustang is...
2: Een auto!
3: Is een grote omweg.
1: Dus... Tarragona met Shall We Remain?

0: benieuwd wat je van het solootje vond. Tim, mooi in dit nummer.
1: Ja, vet. Ik vond
0: het wel leuk solo, hè? Ik vond het eerste deel vond ik echt lekker.
1: Ik wou net zeggen, ik vond vooral die eerste vet.
0: Ja, ja, het eerste stuk.
1: Ja, ja, dat was echt een mooi verhaal.
0: Ja.
1: En die tweede op zich ook. Gewoon, ik vind gewoon de eerste, volgens mij is dat een andere gitarist.
0: Ja, het zijn twee gitaristen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat contrast is dan wel weer leuk natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus dat is wel echt een verhaal.
0: Ja, tof.
1: Nou,
0: lekker nummer.
2: Nou, ik ontwaarde inderdaad een galopje uiteindelijk.
0: Een
2: beetje aan wel op de achtergrond, maar hij was er.
0: Hij was er en het ging, ik vond
3: kon
0: het solo
3: je dat dan niet noemen in plaats van die freaking Mustang?
4: Maar een Mustang heeft ook een subtiel galopje.
3: Oké.
0: Volgende keer.
5: Ja, dit is een galopje, want er zit een
0: Mustang. Mag ik ook een keer een geintje maken?
4: Ik vond hem leuk. Ik vond hem leuk.
2: Ja. Niet te veel.
3: Als dit het niveau is, wellicht. Ja,
0: dit is het niveau.
2: Maar we moeten snel door, want jij moet terug naar België.
4: Oh man, ja.
2: Dus we gaan hem afronden.
0: Ook nog, ja.
2: Ja, hartstikke ver nog, man. Hoe lang is het rijden? 2 uur?
4: Nee, anderhalf.
2: Oh, nee, dan gaan we nog een paar lekkere nummers draaien.
4: Ja.
2: Mogen we ontzettend bedanken, Timo, voor je komst.
0: Ja, leuk, graag gedaan. Te gek.
4: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
2: Ontzettend leuk dat je er was.
0: Super.
2: En we hebben weer veel geleerd.
0: Ja?
2: Zeker, over jouw levenswandel en de keuzes en de gitaren en dat soort dingen. Jullie ook andere gitaristen hier aan tafel?
0: Leuk. Zeker, interessant.
2: Maar nog even het laatste nummer. We gaan draaien. Vengeance.
0: Hey.
2: She Said.
0: Ja.
2: Waarom heb jij gekozen voor Vengeance Helden, maar waarom dit nummer?
4: Ja, ik dacht, daar beginnen we mee. Heb je een leuk bruggetje naar Arjen, maar dat is allemaal niet gelukt. Dus bij deze...
2: Is dat is helemaal mislukt.
4: Nee, dit is,
2: maar je
4: dit
2: had geen volgorde, zei je.
4: Nee, dit is een nummer wat op Flight 19 stond. En hier was ik heel erg door beïnvloed op jonge leeftijd. Er zit een geweldige solo van mijn vader in. En het is een te gek nummer.
0: Ja.
4: En nu stop ik met praten. Want
0: genoeg.
4: Het is heel laat.
2: Zeker, helemaal mee eens. We gaan het voorbeeld volgen, denk ik. Ja. Nou, we gaan starten met Vengeance.
0: Yo.
2: Tot dank voor het luisteren en tot volgende week weer.
0: Tot de volgende.
2: Yo.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. Het COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. Toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigde in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. Toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven, die eindigde in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en weer.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week 2 mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwondt en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Venray en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere van Albert
1: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.